gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar ouders vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden, onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee en ik ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

ons hart verlangen is dat u regeert. Dat u ook

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja, Vader. Vader de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u. Dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommigen, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heere, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader. Heere, te veel zwervers. Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere, u zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader, van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere. In de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, van de drugsgebruikers, o Vader. Dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad. U heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader. Om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader. Vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt Zet ze vrij, o Vader, Heere. Van de drugsgeest, o Vader. Van de marihuanageest, o Vader. De jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere. Van alcohol, o Vader. Van verslaving, van pornografie. Van de mammongeest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o Koning. We bidden, Heere, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Er zijn nogal wat mensen die samenwonen die vragen waarom een koppel moet trouwen. Het gaat niet om moeten, maar het is een keuze die beiden maken op basis van wat God in zijn woord met ons deelt. Hou het huwelijk in ere in alle omstandigheden en hou het echtelijk bed zuiver, lezen we in Hebreeën 3 vers 4. Dit is de standaard die God voorstaat. Het huwelijk verbindt man en vrouw voor het leven. Daarin wordt vriendschap verdiept en innige verbondenheid vormgegeven. Hier is geen ruimte voor vrijblijvendheid. Het is een keuze om onder Gods leiding elkaar trouw te blijven. In Genesis 2 vers 18 lezen we over Gods gedachte nadat hij Adam geschapen had. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Wie trouwt, neemt op zich bewust verantwoordelijkheid voor de ander. Trouwen heft vrijblijvendheid op. Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En joehoe, Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Lobby one, me baro wan odi ni na neem voor Masra Jezus. Me na apostel Naifa Saling, gemeente Bigi Famiri Fugado. Me baro wan odi na mooi programma. Disi voor wan nyum begin. Wan boom begin dan wan boom begin. Ya, te begin boom, ye godoro. En ala sanisa waka mooi. Dus me baro wan odi na neem voor Jezus. En ude jaso na nga programma wan boom begin. Masra we taki grand tangini na neem voor Jezus. We put ala sanin yo anu en we taki grand tangi for yo seigi na nga yo blessing. Bless a programma mitata ini da neem voor Jezus en Jezus naam. Amen. Ide, mi wan chawa lo san kwa fesi. Mi wan leisi na nga yo na ini Efeso hoofdstuk 6 vers 10. Ya, mi no leisa yes sani. Ma mi wan chawan to sani kong na fesi. Jaso skrifi, first, wees krachtig in de Heere en de sterkte zijner macht. Doe de wapen rusten God aan om te kunnen standhouden tegen de verledingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden 1, tegen machten 2, tegen de wereld beheersen deze duisternis en 3, en tegen de boze geesten en de hemelse gewesten. Halleluja. Lobby one, me lees ik u uit Efeze hoofdstuk 6, vers 10. En hij taki, we no abi fu feti teken skin na nga broedo, maar we feti teken takru jeje, die dibri macht die boze geesten, we feti teken na in a wereld disin. No, a word to this, no up te maken om tegen christenen, maar tegen a heer grond tapu, zou we libi na in die lobby wan, donder makti fu di dibri. Ja, a dena onder makti fu di dibri. Dat one taking, a wereld disi, donder makti fu Satan. One, dus teken christenen, teken de kerkje de gelovigen, maar persoonlijk voor iedereen gelovigen. De macht die ze de voor feti, voor ligeri na in a wereld disi. En Paulus, bakadi abeskrif a brief disi, abendena in gevangenis. Abedena gevangenis, abedena dungro osso. En da besi, one of the Romeinse. De Romeinen soldaten, farmen bedienen aan wapenrusten voor de Romeinse overheid. Vanaf een edite neer voetu, wapen voor beschermen, wapen voor zoeten, voor kap, alles wat zijn. Dus daarom ben ik dat die enkele willig gelovige na zo moet dienen in Masra, lek farmen na poedappe in een verdedigingshouding, dus hij in een verdedigingshouding zat na poed. Adinanga vanaf een editene futu trap skrifi mango so faraf tak ne bewer kopro sani walo sani isri bosroko walo sani ya en de sande borostap ware en dan amant napu dape dus da Paulus luku taki luku fa amande na in a wapen system fu a overheid da somus denam masratu total gi over na gado. Want farmant nap dape no a Romeinse soldaat, if he sutu an perigo of Ibriwan sani, dan anuman goine lekam, want a deina wapen rusten fu, a kondre, tape her lekam na ini. Dus dan, efu desona in gado, taki wille geloofige, dena in gado, helemaal ugi over, no one foot na grond tapu, one foot na gado, nee, totaal ugi over na gado, udein gado en so, da win sa feanti do, win sa be one foot do, aan een man, because hoe de na wapen rusten, hoe de na in gado, totaal toegewijd, overgave, dat want dat je Joseph Abraham na gado, dan wil je zelfs aan te bewandelen aan een oorlog. Maar die me wangom moro fara na nga pistor disi na ator dis no degi kresten wawang ma de ook tu gi a her wereld sawe libi na ini lobi wan a her grond tapu sawe libi na ini dja dena in dungru en a dena in makti fu satan Mi denk aan de 2 Korinthe 4 vers 4 dat Satan a gado fawere dis a gado fawere dis na Satan ja di dibri na ngadem baka ma fin no so wan takti de lobby wan na taki a hero world sa we libi ja don dro makti fo di dibri to luku den sani sa ipsa en daarom lobby wan misa breiti ofu a overheid kan de kerk in Suriname in de hele wereld voor de sabi attack voor de kerk a positie voor den en a roko sa den abi voor do na in wan kondre in a wereld disin en daarom lobby wan in de tendipsa obe mus go na skoro ibi ya wan mene roser Amanat na wa mandi abuan atigi den skoro, chin den skoro, en abe yepi ufuru taki en ube musgo na bo pa de presi, abe yepi na nga money ook tu fube kan go na para na alasei, fu ka yepi feti na den skoro fu makti di be openbaar na den chin. Ya amandati, daarom lo buan geestelike leiders, negwa nga pensioen, Teino Mauro Komorda wa trattori, ma geestelike leider negwa nga pensioen. Dat want ak auroko sawe du, na neti na nga dewa, lees wans ma aks mi tak apostel na ifasa na yu rusteid. Mi ten tak wel, wabi rusteid ma, so lees si mindri neti, mus dey, sumai bel, sumai reiko nga wagi, yabif duan san, so lees u goten as koutu pos. Den bui wan yongu damo ma, ya adamo no duo green, And we keep no one's man of furo, ma da demo neligerne, the smart venture and go in the school to buy and fan or kiss man carry fan or gain self man carry. As all go poor a buy, charango beggy jen, god of fraying. The starum lobby one, ni hope taking. Are caring this don't know. Sasi a noodzaak for the geestelijke leider, Sandena in a condre taki, auroko sawe do. Da efu wasani defu feni of sang da sumanumu puren because saide auroko sawe dulo biwan anoi boy ya we uroko wa moi uroko na in asama living so lo biwan da we luku jaso takin wa feti de fu feti na in awer ja elek fam takik ba Dan no de wan sani no mo fu kerkiman geloofige no mo. Ma de wan sani gi ala sma sa e libi ni na grond tapu disin. De makti fu dungru eligeri na in a wereld disin. En a feti dis lobi wan, an wan lao lao feti. Te o luku ala de san de psa na in grond tapu, da we sita ki no, De makti disi negi tori na in awere ja. De feti, de ligeri, en lobuan, de kiri de du alasot sani. Ja, alasot san de makti disi edu. Geweld na in oso, tapus koro, we si, takis koro. Tinsrefe nga langa oru, nga nefe nga alasani, we sifa de makti disi eligeri na in awere ja. En daarom mi wan taki, Abra apistor is taki, wileki geloofike, geestelike leider, lobuang, wabi fanoudu fu, mekmweti, natapator disin, fu fight de makti na wereld disin. lobo we taki gado grantani wo eindek ja en dan te wantra lezing masra we taki grantani ni na name for Jesus we put ala sani ni anu ala sani under your control e we taki grantani fi usegi na na your blessing tapa pisto this in Jesus name make God a blessing te wantra lezing.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. Je kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: Rhapsody Time, Reality Time. Vervul uw evangelische opdracht met moed. Dat is vandaag onze thema. Happy Beautiful Morning, geliefde. Onze thematekst is gehaald uit Joshua 1, vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u overal waar u heen gaat. Halleluja. Moed is het goddelijke vertrouwen om te spreken en te handelen in overeenstemming met Gods wil, ongeacht tegenstand of omstandigheden. Het is vaak het resultaat van vervuld zijn met de Heilige Geest. Dynamische evangelisatie, het evangelie met durf verkondigen. We zien dit in Handelingen 4, vers 31. De heiligen werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met durf, zelf in het aangezicht van bedreigingen en hevige vervolging. Wat hebben we dat toch hard nodig in onze wereld de dag van vandaag? De uitwerking van goddelijke moed en dapperheid in de verkondiging van het evangelie. Iemand met moed, geliefde, begrijpt dat elke tegenstand een kans is op overwinning. Halleluja. Dat zien we ook in de vroege kerk. De apostelen deinsden niet terug voor vervolging. Ze verkondigden het evangelie juist met nog grotere moed. Nadat ze bedreigd waren, baden ze niet om veiligheid, baden om moed. En toen ze opnieuw met de Heilige Geest vervuld waren, halleluja, spraken ze het woord met vrijmoedigheid. En dat mag u zelf lezen in Handelingen 4, vers 29 tot 31. Zelfs toen ze geslagen werden en het bevel kregen om niet te prediken, gingen ze vol vreugde weg en bleven ze dagelijks Jezus Christus onderwijzen en prediken. Handelingen 5, vers 40 tot 42. Ze waren niet bang voor koningen. Ze waren niet bang voor heersers of de dood. Nee, ze waren sterk en zeer moedig. God heeft ons dezelfde bediening van verzoening gegeven. 2 Korinthe 5, vers 18. Aan u is het evangelie toevertrouwd, geliefde, om uw wereld voor de Heere Jezus te bereiken. Daarom moet uw leven in het teken staan. Halleluja, van het evangelie. Weiger om u te richten op de minder belangrijke dingen in het leven. Paulus zei in 1 Korinthe 9, vers 16. Als ik het evangelie verkondig, is er voor mij namelijk geen reden tot roem. De noodzaak daarvan is mij immers opgelegd. En wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Halleluja. Dat zou uw bewustzijn moeten zijn, geliefde. U bent de ambassadeur en een beheerder van het mysteries van Christus. Negeer de zondaars om u heen niet, geliefde. Het is niet Gods wil dat iemand verloren gaat. Lees dat maar in 2 Petrus 3, vers 9. Hij wil dat ze gered worden. Hij wil dat ze gered worden en door u, geliefde. En hij rekent ook op u, lieve mensen. Romeinen 10, vers 14 zegt: en hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? Halleluja. Halleluja, geliefde. Hoe kunnen zij horen zonder iemand die predikt? U bent die prediker, geliefde. Ja, u bent die prediker. Weiger om te zwijgen. Wees moedig, geliefde. Wees dapper en verkondig het evangelie met overtuiging. Dit is uw moment, lieve mensen. Neem uw plaats in. Vervul uw opdracht met moed. En beïnvloed uw wereld voor Christus. Halleluja. Dat is de oproep van morgen, geliefde. We zullen samen beleiden. U mag me nazeggen. Ik ben moedig. Dapper en door de Heilige Geest bekrachtigd. Om het evangelie met durf, kracht en overtuiging te verkondigen. Ik ben een ambassadeur van Christus. En door mij bereikt het woord mijn wereld met kracht. Waardoor vele redding en transformatie ontvangen. Halleluja. Amen. Geliefde, wauw. Wat een oproep van morgen. U bent de prediker. U bent de prediker, geliefde. God rekent op u. predik voor de mensen in uw wereld. Weiger niet, halleluja. Maar doe het, zodat uw licht kan stralen. Geliefde, ik bedank u voor het willen meedoen met de Rhapsody van morgen. En om de Rhapsody te krijgen van ons, mag u gerust het thema van de dag sturen naar ons. En dat is nogmaals, vervul uw evangelische opdracht met moed. En dit stuurt u naar 8646446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Afsindi en ik groet u. Ik hou van u. Wees u lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, zaterdag 10 oktober 2026. Zou de hand des Heren te kort zijn? Zou de hand des Heren te kort zijn? Nummer 11, vers 23, het leerwoord. De discipelen zeiden tot elkaar: wie is toch deze, dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? De discipelen zeiden tot elkaar: wie is toch deze, dat de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Marcus 4.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yaarechecha Adonai v'ishim recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello, haha, wauw.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Lobiwan, mijn baroan odin in haar neem van Masra Jezus. Mijn apostel Naiva Saling, gemeente Bigi Familie Fugado. Mijn baroan odin in haar mooi programma. Dit is voor een nieuw begin. One boom begin. Ja, te begin boom, je godoro. En alles aan is ook een mooi. Dus me barwan odina neem voor Jezus. En u de jason aan haar programma, one boom begin. Masra we taki grantangin in haar neem voor Jezus. We put alles aan in uw anu. En we taki grantangin voor uw zegen en uw blessing. Bless haar programma met tata in haar neem voor Jezus en Jezus naam. Amen. Ide, mi wan chawalo san kwa fesi, mi wan leis na ngayu, na ini efeso hoofdstuk 6, vers 10, ya, mi no leis a yer sani, ma mi wan chawan to sani kon na fesi. Jaso skrifi, first, wees krachtig in de Heere, en de sterkte zijner macht. Doe de wapen rusten God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen overheden, 1, tegen machten, 2, tegen de wereld beheersen deze duisternis, en 3, en tegen de boze geesten en de hemelse gewesten. Halleluja. Love one, me lees ik u uit Efeze hoofdstuk 6, vers 10. En hij taki. We no abi fu feti teke skin na nga brudo. Ma we feti teke takru yeye. Di dibri makti boze geesten. We feti teke na in a wereld disi. No, a woord disi. No ap te maken om teke christenen. Maar teka heer grond tapu sawe libi na ini lobiwan dondro makti fu di dibri. Ya, adena ondro makti fu di dibri. Dat one taking a world disi dondro makti fu satan. One, dus teka christenen teka den kerki den gelovige, maar persoonlijk fu ibri wan gelovige. De macht die ze deed voor feti, voor de geren in de wereld die. En Paulus, baka die abe schrijf een brief die, abe dena in gevangenis. Abe de in gevangenis, abe de in dungro osso. En da abe si, waf de Romeinse soldaten, faman be dena nga a wapen rusten voor a Romeinse overheid, vanaf een ede ten een futu, wapen voor beschermen, wapen voor zoeten, voor kap, alles wat zijn. Dus daarom ben ik ook enkelijk willig gelovigen, na zo moet denna in Masra, lek famant na poedappe in a verdedigingshouding, dus hij na verdedigingshouding zat na poed, ad denna nga vanaf een edetene futu, trap, skrifi man go so far af tak ne bewer kopro sani walo sani isri bosroko walo sani ya en de sande borosta puare en dan amant napu dape dus da Paulus luku taki luku fa amande na in a wapen systeem fu a overheid da somus de na masratu total gi over na gado want fa amant napu dape no a Romeinse soldaat. If you suit one perigo of Ibrahim Sani, then anoman going in lekam want a day na wapen resten fu a kondre tape her lekam na ini. Dus dan if u desona in gado taki wille geloofige dena in gado helemaal ugi over no one foot na grond tapu one foot a gado ne total ugi over na gado udein gado en so da win sa feanti do win sa be wan fu do aan een man, because hoe die na wapen rusten, hoe die na in gado, totaal toegewijd, overgave, dat want dat je Jozef Abraham na gado, dan wist hij aan te bewaan doen aan een oorlog. Maar die de, me wang gomoro fara, dan a pistoor disi, na a toor dis no degi kresten wawang, maar de ook toe die a heer wereld zou wel libi na ini lobi wang, a heer grond tapu zou wel libi na ini ja, dena in dungru, en a dena in makti fu satan, Mi denk aan de 2 Korinthe 4 vers 4 taki Satan a gado fa wereld dis ya a gado fa wereld dis na Satan ya di dibri na ngadem baka man fin no so wan tak ti de lobby wan na taki a her wereld sa we libi ja don dro makti fu di dibri to luku den sani sa ipsa en daarom lobby wan misa breiti ofu a overheid kan de kerk in Suriname in de hele wereld voor de sabi attack voor de kerk a positie voor den en a rokosa den abi voor do na in wan kondre in a wereld disin en daarom lobby wan in de tendipsa obe mus go na skoro ibi ya wan mane roser Amanat na wa mandi abuan atigi den skoro, chin den skoro, en abe yepi ufuru, taki en ube musgo na bupa de presi, abe yepi na nga money ook tufu ube kan go na para na alasei, fuka yep feti na den skoro fu, makti di be openbaar na den chin. Ya amandati, daarom lobo wan geestelike leiders, neguan a pensioen, Teino Mauro Komorda wa trattori, ma geestelike leider neguan a pensioen. Dat want ak auroko sawe du, na neti na nga dewa, lees wans ma aks mit ak apostenei fasana yu rusteid. Mit eind ak wel, wabi rusteid, ma so lees yu mindri neti, mus dei, sumai bel, sumai reikwan a wagi, yabif duan san so lees yu goten as koutu pos. Den bui wan, wan yong u damo ma, ya adamo no duo grin, And we keep no one's man of furo, ma da demon eliger ne de sma fencharen go ne de school to bui en fan o kiss man carry fan o gain self man carry. As o go poor a bui, charen go begi jeng, gado freying. Dus daarom lobby one, ni hopu taking. Are caring this don't know. Sasi a noodzaak voor den geestelijke leider, sandena in a kondre taki, a roko sawe do. Da efu wasani defu feni of san da sumanumu puren because saide auroko sawe dulo biwan anoi boy ya we uroko wa moi uroko na in asama living so lo biwan da we luku jaso taki wa feti de fu feti na in awer ja elek fam taki ba Dan no de wan sani no mo fu kerkiman geloofige no mo. Ma de wan sani gi ala sma sa ilibi ni na grond tapu disi. De makti fu dungru eligeri na in a wereld disi. E na feti disi lobi wan, anu wan lao lao feti. Te o luku ala de san de psa na in grond tapu, da we sita ki no, De makti disi negi tori na in awere ja. De feti, de ligeri, en lobuan, de kiri de du alasot sani. Ya, alasot san de makti disi edu. Geweld na in oso, tapus koro, we si, takis koro. Tinsrefe nga langa oruan, nga nefe nga alasani, we sifa de makti disi eligeri na in awere ja. En daarom mi wan takin, Abra apistor is taki. Wil ik gelovige geestelijke leider. Lobuan wabi van oudu fu. Mek mweti na tapator disin. Fu fight de makti na wereld disin. lo bo we taki gado grantangi wo eindek ja en dan te wantra leising masra we taki grantangi ni na name for Jesus we put ala sani ni anu ala sani under you control e we taki grantangi fi you seigi na na you blessing tapo apistro disi in Jesus name make gado blessing te wantra leising.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin, dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu, voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
1: Gi ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Die Allah you blessing yang, Yum Dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen, happy kids. Hoe gaat het met jullie? Ik ben Elisabeth en ik ben in jullie huiskamer met jullie eigen kinderprogramma Happy Kids Time. Ja, jongens en meisjes. Vandaag wil ik het hebben over dankbaarheid. Maar voordat ik daarover ga praten, wil ik jullie vragen om te luisteren naar het volgende liedje.

dankbaarheid. God wil dat we dankbaar zijn. Van huis uit leer je ook te zeggen dank u wel tegen iemand. Als je iets krijgt of als je iets voor hen doet, dan hoor je dat woord of dan zeg je dat woord dank je wel. De Bijbel lijkt hetzelfde te zeggen. Wees dankbaar. Niet alleen richting andere mensen, maar ook richting God. Dus we moeten God ook dankbaar zijn. Dankbaar dat we elke dag een nieuwe dag mogen zien. Dankbaar dat wij het licht mogen zien. Ja, want het zou heel erg vreemd zijn om andere mensen te bedanken. Omdat ze ons hebben geholpen, omdat ze goed zijn. Maar, en God niet. We moeten juist God ook danken. Voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Je mag nadenken, wat heeft God voor je gedaan? Op de eerste plaats, Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven geeft. Daarvoor kunnen we God danken, dat hij ons niet in de steek laat, maar dat hij zijn enige zoon aan jou, aan mij, aan ons allen heeft gegeven. Daarom moeten we hem ook te allen tijden danken. De Bijbel roept ons op om God niet alleen te danken als ons leven glad verloopt, als alles goed gaat, als je zoveel dingen krijgt, maar altijd voor alle dingen, zegt de Bijbel, moeten we God danken. Dat gaat verder dan beleefdheid. Dat gaat over de houding van je hart. En zo'n leven van dankbaarheid, het is niet altijd gemakkelijk. Kan je 5 dingen opnoemen waar je God voor kunt danken? Dat mag je even. Je mag even stilzitten en nadenken. Welke dingen zijn er in mijn leven waarvoor ik God kan danken? Terwijl je even nadenkt, mag je naar dit volgende liedje luisteren.

Ja, jongens en meisjes, heb je al 5 dingen kunnen beschrijven, kunnen opnoemen en God danken ervoor? Ja, je kan God danken dat hij heeft je geholpen op school. Je kan God danken voor het eten, voor alles, voor je mooie kleren, voor mama en papa. Er zijn zoveel dingen waarvoor je God kan danken. Een ander punt waarover ik het wil hebben is: Gods goedheid en zijn geestelijke zegeningen zijn een voortdurende reden tot dankbaarheid. Soms hebben we een heleboel dingen om dankbaar voor te zijn. Op andere momenten zien we wellicht meer reden om te klagen dan om te danken. Gebeurt dat ook wel eens met jou, dat je

We zijn allemaal als zondaren geboren. We leefden allemaal in opstand tegen God. Maar zoals ik eerder aangaf, dit tekst uit Johannes 3, vers 16. God hield zoveel van de wereld dat hij ons verzoening aanbood. Ieder die dit aanbod van vergeving aanneemt, ontvangt eeuwig leven en alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Misschien waarderen we dit genadegeschenk niet eens elke dag, omdat we er aan gewend zijn, maar als we even de tijd nemen om te mediteren, om na te gaan over Gods genade, dan zijn er zoveel redenen om dankbaar te zijn. Jongens en meisjes, als je je soms verdrietig voelt, je bent niet happy, je voelt je te neergeslagen en het is moeilijk om dankbaar te zijn, om dankjewel te zeggen, herinner jezelf dan aan Gods aanbod van redding aan zondaren. Denk eraan wat God voor jou heeft gedaan. Ja, hij heeft je heel erg lief. Een ander punt kunnen we God danken voor zijn wonderlijke daden. Ik wil je een voorbeeld geven van het leven van David. Ja, toen David jong was, probeerde koning Saul hem te doden. David vluchtte naar de wildernis, maar zelfs daar jaagde Saul hem achterna, zoals men in de bergen op een patrijs jaagt. Het was echt een hopeloze situatie. En David riep het uit tot God. Hij had hulp nodig. Hij was bang. Hij vluchtte. En maar hij riep tot de Heere. En de Heere redde hem. En hij werd koning van Israël. Deze periode van zijn leven vormde Davids karakter. Hij werd gevormd. En zijn relatie met de Heere. Ja, hij wist wel dat hij nergens anders kon vluchten dan alleen bij de Heere en de Heere aan te roepen. Zijn hele verdere leven bleef hij toegewijd aan de God die mij volkomen wraak geeft en volken aan mij onderwerp, die mij bevrijdt van mijn vijanden. Deze tekst staat in Psalm 18, vers 48-49. Jongens en meisjes, als je Gods redding en zegen in je eigen leven ervaart, kan dat je hart vullen met dankbaarheid. Zelfs jaren later kun je hier nog door bemoedigd worden als je terugdenkt aan wat God heeft gedaan. Het is goed om de Heere te danken en vooral al zijn wonderlijke daden op te sommen. Hij is het waard. Je mag nu weer even nadenken. Zijn er wonderlijke daden in jouw leven waar je bijzonder dankbaar voor bent? Terwijl je bezig bent na te denken, mag je nu naar het volgende liedje luisteren.

0: Het is 9:00.
1: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld. Respect betekent dat je jouw partner hoog houdt. Dat je bijvoorbeeld de ander niet in privé en zeker niet in het openbaar schoffeert. Wanneer je respect toont,

0: is het dat je zegt, ik waardeer je. Beledigingen, minachting, afwijzing, huiselijk geweld, ze staan haaks op het tonen van respect. Zeker het laatste, huiselijk geweld, moet door alle paren worden vermeden. Lichamelijk, geestelijk of emotioneel geweld hoort niet thuis in een liefdevolle relatie tussen man en vrouw. Vergeet niet dat als je met woorden of verkeerde handelingen schade toebrengt aan jouw partner, je eigenlijk jezelf schaadt. Want volgens de leer van de Heer Jezus zijn man en vrouw door het huwelijk één. Blijf respectvol en vermijd elke vorm van huiselijk geweld.
1: Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double sketch chip.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Disna proklama fue at lek ministry, you taki mande tide mama ting apostle Frans Jacob, a profit fugado, and tide mama te we tak masa grantangi tak within you also camera baka, fukan prati a word to fukan bemuda ki you, fika hori, fas. Isaba a Bible buku taki, wie vol hart tot en einde, die zal behouden worden. Isabi te we takaba volharding geliefde, da anoa makkelijk sani. Omdat a Bible buku taki in Matthäus 24, den sani sau fem presi, fosi akomba kafu Jezus de. A de se belang efu sabi taki, next tapa grond tapu disi, no tang. Alla sani sandi tapa grond tapu disi, wande ye kompe de opsagwe salaf alas ma libi opsagwe omdat na dati a wortu fugado taki. No wansani no tang na gron tapu disi omdati na gado be meken gron tapu en asafau eindiging. A de belangrei fusabi taki, ala de san sawe shi tak libisma e abi hepsuch, tak libisma ati kenki, tak libisma maniri no de bon, ala fasi gronta pe fesi fu set sani, mano ala den sanda te uroko na ala libisma. Yo abi wan grupu sanogo noit mei, fokus a wortu fu gado, en yo wan grupu san otam wel mei fu go, fu kanfeni atego libi. Ma wan balangrek sani musabi khalifde, we libi in the last day, en wa losa nefem presi, a Bible buku taki, voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op aarde gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Alla san de na grond tapu disi, zelf den stong, next nota na grond tapu disi, pe wasma kantaki disbe de so. En mi wanta iwan belangrijk santi de maman ten taki. Alla san ofen presi, alla san opsagwe, ma wortu fugado dati ohoristan, telek adei pe alama uknapu na fesa tronfu masra. En ya de ser belangrijk taki ye volhard fu alla de san sa yeshi. Lobi wan in den deidi si weshi duidelijk taki. Trasma eligi wan trawan. Hoererei in de gemeente, de top. Alla so sani efen presi onder christenen. Ma we shita ka Bijbel boeken so roodom tak sumai volhard. De sandi se gopsa, u gaat horen van oorlogen hier en daar. Yo jere fu hongersnood hier en daar. Yo jere fu aardbeving hier en daar. Ma dat a Bijbel boeken taki. Ma in alla de sansa we taki ti de maman ting. A Bijbel giwan garansi taki, suma e volhard dati ohoristan tena a einde. En a de ser belangrijk fi sabi taki, dit alles moest fem presi in a grond tapu poude. A go sofara taki jo lever wie ook toe na verdrukking, dan zullen zij u overgeleverd aan de verdrukken en zij zullen u doden. En dat is heel belangrijk dat we zien. In de tien zanden. Tramai met een eigen regels in een gemeente per ade. De pota wordt vergaderd naar een zee. En de meki de eigen zanden. Maar wan zanden moet wel naar ae. A Bijbel boek taki in Matthäus 24. Atak drape. Vers 11. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen verleiden. En de belangrijke vrienden aan taki vele valse profeten oppo en door verleid furusma. Lobi wanti de mama te mi wanti ayi taki. Wansani kameki horstaan. Luku yusrefi. Check yusrefi if sani de in yu libi. Sankan hori na baka, dai goi yu binnenkamer, dai baria fes gado, belei verkeerde motive sande yu libi,
1: Men want te hier na tennis, dan want te onderzoek je strefie boom en check je strefie geliefde. Ano alle conferenties zij hori moest longo potje foto. Want wat long conferenties hori sa gado be make me koyere na fukisisma in walo fal in a een tijd zou de. En geliefde, efine begi, efine suku masra, ik kan fadoina anu fa feyanti. Maar ti de mama te mi konfbo moeder kyo. Wa losa no fem presi, chingo opo teke ouders, alene sanata bijbel buku taki. En mi wante a yi geliefde, taki na afol harden ya fa nodu in attendisi. Sa belangrijk in attendisi geliefde, im sabi yu bijbel. Ina sabi alasani in fa bijbel, maar je moet weten wat aantal teksten zal kan beschermen je dat je dit niet moet vergaderen. En dat is zeer belangrijk voor sabi dat je na een tijd dit ziet. Waar de valse profeten op de Bijbelboek dat je in Matthäus 24 vers 11 drapen. En geleden dat je door verlei voorusma, door schrijven tekenen wonder, door profeter goesma libi, en geliefde, if je in een maand onderscheid, het is zeer belangrijk dat je een gave voor onderscheiding in horas aan dat boena ai. En een bijbelboek dat ook toe, een gave voor onderscheiding, en het dat ook toe, toets alles en behoud het goede. In toets alles aan in een woord voor Masra, if ik moet uit Masra, if ik net moet uit Masra, verwerping. En mijn want je geliefde, in de tendency, je moet toets. En alle gastspreker bij je jere, wie zien je eigen gemeente jere, dat je een gastspreker komt, zijn het belangrijk. Je hebt voor dat naar een masra. Dat heer, wie is die persoon? Suma na mandati. En geliefde, je no make is maar koor je voor je going ten fall. En dat trobi te gado te je taki, I don't go na koma kandra. Wis na gemeente pe gado te itaki. A ga spreken dat nek moto for me. They have take you holding. And look masa samus da ka de gado te itaki. In have go na koma kandra dati. Ma de ser belangre itaki. In attendi si begi gado tak masra opo you ay for si. Want to alo Christian ay tapu. Dene shimoro, dene onderscheid moro. De nosafsa goed en kwaad, de volk. Lobiwang ade belangrijk suma je volk. Je volk wa lidisma of je volk Jezus. Ade belangrijk ook te visuku, masra taki, aksi masra. If a leider peik napune baka in a gemeente. If a go in a juiste richting. Adara metaki asansan de kar voorbeide, ka opo yuk ay ka shitak hei. Wansa ne klop. Wansa no boom. Geliefde in de tendisi. Walo Bijbel de. Saikona lok to. Mitaki batak de mai meki de egi regels. En de chari goi fal. Afeyante tap you eye. And I kiss you. And ade ser belangrijk for you eye opo. And see. Pe you ego. Walo san sa ifem presi de tendisi. Na wantusma san true. En je koshita ki, asma dati, a entro libi nego boom. Zijn de belangrijke in attendisi, fosi tro geliefde, ne jompo soma long tro, omdat is my tro, aksi gado, if gado chawasma kona yu pasi, aksi masra if na yoisesma. Isabi tede okong, de du alasan frolak, de lai wortu na de mofo, sosofu kisyu, en tede kishukba, baka wan teitje yoshide nangra ikwa doro. En geliefde da sane char walo, trobigo, trobikong, ala sande maite gitaki, gado e hat a ex-scheiding. Lobi wan omus dena ai, no tro somar om datim tro, kisi wa openbaren fu asma, sayang in wani tro, if a wan tro wanga yu. Mi wan te gitaki, if you ne begi, no go through want in oman feti a feti. Want te you through, walo feti de inhule. Ma if you ne feti, da liveri delek Paulus, Nogo suku trobi, defi rust. En mi wan tegi geliefde, in a laste sensa we libi, we shi walos an efen presi. We shi smai priki, ma de na vrouw, ma de plosselie kan wan vrouw te verschijn, ma de ne trou. Geliefde, omus dena aitake anu ala mansa i koina kondre disi, e kompoti anu na yu tapu. Im opo yu ai, in opo yu ai fu luku, en mi wan tegi taki, desma sane begi, yo fado ina anu fa feyanti. Anatrobi omen profetis wotu yu kisi, omen fune profetis wotu dat goin verfelen in yu libi, ma yu libi no verander. Ata srefi, geliefde yabisma, gado opo mi ai fu shi, sei go teki power na ondro liba, fu gi profesina sma. Yabisma, sei go suku power na grebi, Fugi profetis a wot na sma, fukan pota sma in wan netwerk. Ma if ye onderscheid ye toets, dey kan taik tak disi nek moto fugado. Walosa nefem presi a ein tei jaso. Walosa nefem presi pe wantu ma itaki frimde wondre. Ma te yu abi a Bible na yu le ant leiding, I mus abi yu Bible ter alle teide. En u schreef je moest zeggen, doe na bijbelstudie, los voor je bijbelstudie voor je gemeente. U schreef je moest onderzoeken woord toe. Want te ook na pafes gado, maar zo actie taki, had u de bijbel niet? Want lo christen ne lees a woord toe voor masra, las dan onderzoeken woord toe. Maar die de mama temi konf tegi u taki, dit is de tei voor waka crossbee na masra. Dis na ten voor tan crossbee, en dis na ten fu sabi pe yu knapu. Ano alasan sa ik moto fu cancel I muse suari. Omdati ano alasan ik moto fu gado. Tide mante mi wante yi taki. Demes leider man lai in de gemeente. Demes lai afolo fu masra. Mi wante yi begi. Opo yu ai fu luku. Sanok de fu gado. En sanok de fu gado. Yabi pot na wansi. We libi in wanser yu se tei. Pesane verander, pe libisma ate verander, ma ti de mamante mi wantei asroto fa eintei disi, na begi en na nga santa waka. Ade belangrei fi dena ai, ade belangrei fu sabi sa wortu fu gado etaki ina eintei disi. Lekfa taki no wansto no tang otapa grontapu disi sa opuru lobi wang, ala libisma sande, in a grand tapu disi. One day yo kompe taki san yo kenki. En mi wan tegi geliefde, na mate atem de crossbeef a konfu Jezus, yo yere taki sma abi heb, de heb sukte. De greedy, de atine rokobun. Mi betaki ba hongersnow. Mi betaki ba armoede, na verschillende depressie. If a Bijbel buku taki armoede de, dan me yere fasma taki jo bestreit armoede. If a Bijbel buku taki dati, da fa yo bestreit sondro Jezus. En mi wan tegi taki, no wan kondre na grontapu, e goi na yoiste rekten sondro Jezus Christus. Alasma, ala sot konferensi e hori, ala sot sani e taki, ma what about a man sameki hemel, nanga grontapu de verwakti fa mandati san de kar Jesus Christus uno wan boy gi en grontapu abe agenda ala sani grontapu de veres leider e perber fudu sondro Jesus Christus en mi wan tegi taki ala veres leider sai go mei a grontapu disi luku de politikus de lei de korisma, de safafu kisisma. En mi wan tegi attendisi, wan presi no mwe kan kibri lek fasalam ena nega teke taki, suma I kibri na ondra freifu Jesus Christus, de walek e kibri. Ay beskeram yu, tege de san saif sa deiteen, usabi tak deiteen walo feti de ina yeye, usabi taki neti, walo san efem presi, ma sal mes taki, Gado e kibri yu. Geliefde, mi wan tegi taki na ten sawe libi. A de verschrikkelijk. Smasai be sabi ati kenki. En mi wan tegi ti de mama ten. If God no carry fu duan sani, no fasen. Def yu kon du sa imus do. If na watra imus poti ala dey na tapa cancel, do dati. If na cream cream toilet, do dati. If na sibi mus sibi aterrein fa gemeente pay mus de, do dati. Omdat de sani sa mi kon si in a gospel den tu yari sam sa mi siwa lo sani pe Jesus Christus no de bay. Ti de mante mi wan te yi taki, in a en te disi, wa lo sani fem presi geliefde. Wa lo man ego suku power, mi sabi tak wa frau be te yi wa man, taki asansa ye go suku inom gona presi dati da frau be kis anto taki iya ala sani setik ba me abi fu go. En geliefde we shi vandaag aan de dag wa lo mai dede ino safa de mai dede. Profete wanegi profetise woordu. Gado ga gebruik was ma gewoofu tegi taki asansa ye do drape. No boom. En you no accepteren yo wakti fu an profe, mi wan tegi taki yo dede lek wan fowru. Omdat gado gaan gebruik wasma in yo omgeving, fu tak nanga yo. Gado gaan gebruik wan sondars refi, ja, a ge gebruik wan sondars refi, fu verman yo. Mi wan tegi taki tegi luka todi fu yeri gou. Na wan, vreemde vrou, wa huru be kibri de for spide di den be godrape, fu be du arroko, fu de be kof de luku yeri koufa presi be de. Na wan sma umasma, sa no be dry libi. En geliefde we shita ki, gado kan tegi wan sondar of wan sondares, fu kan tak nanga yutaki a rekten peye go, asan sa ye du drape, lusen. En, wan los na itak nei ano dry libi, mine arki en. Geliefde, te wan sma itaygi yu gado kan gebruiken. Mi a wan getuigenis fu mi abrator dati. Mi be de wan presi e de wan training. En troi mi be da training. Mi be shitaki ube go nangan antal man. Di a training be doro. Wan papa le level. Da wan loman be slag bafa training. En de manet be kongona oso. Ma mi bert no be doro ete. Da wan sondar konami. A teigi mi taki. If mi ek moto fa training. En sref ek moto to. Da mi tak warm. A tegi mi taki, a deisa ye slag, mislefe slag to. Dami arki a sondar. En geliefde, a deisa mi slag fa training, a sondar nanga ete tut, mi nanga sondar nanga ete tutraman slag fu a training. Da man taki shibi be tegi yu. Say da man tak so, a man tak mi be shitaki ye dini gado. En asan sai be du, mi be abi fu duen tu fu be slag. Te yu bi o slag, dimis mi no be slag, anamba no be amambe manker punte. Ma om dat mi be slag da, instructeur taki, wo tek de tratuma mei, om dati amandis is slag. En geliefde, a de belangrijk fi sabi te gadoe tak nanga yu. Gadoe gebruik wan sondar fu tak nanga yu. No tro wen gwe. Arki bon, want he sabi fa yu libide. En ti de moment in a en tei disi, mi wan tegi taki, walo falso profete opo. De ne opo buiten sranan wan, de opo leja sranan, den de leja sranan, den de emeslei a folok fu masra. Ala sot sani de taki, ala sot blessi etaki, ala sot sani taki khalifde. Ma Bible buke leru walo sani, I tell you, taki na bless if God will make you come good. Taki enough go hustle, enough put next man. If God won't bless you, I bless you alone. And darom you want tell you taki to the mama thing. A waka nanga masra mu de ser belangre. Waka cross beef masra and do the sunny say must do. That God will carry you. God will carry a bishop of a apostle of a prophet wawan. Gado kari omdat je sibi abangi ye krima gemeente. Nou a roepen de tap yu libi fikandu, ye sete abangi, ye den tap a juiste manier, te yu no de adei dat ye shitakasani, nego boom. Ma geliefde ti de mante mi wan te yi taki. in a enteisa we de in a akaba fa grand tapo disi yo yere wa losa nye fem presi yo isi wa lomang wan kona makti mami wan tell you that if you birth sakba yo abi fugwa si lane and go boyge you ede in non fight wan tramansan dena makti asan dat ne makti shuti te dena makti a shuti ma teik moto na makti da yo tesa bita fasi sadesma itesi khalif da me tegi taki wan sek seki ofem presi na instra na kondre en ya dey fa sek sek dati mino koriu anatrobi peyode anatrobi sayedu na desma say begi no merak of ta kwan sek sek fem presi bigi bari o bari na grontapu oktu na instra na bigi verdwalen ode alla sort verdraaien van woord to fo gado lek fabe de fa leki fa sneki be kisi eifa anga adam ina hofu idem na persiso we shitaki sma opo anya tendi ya de du wondru ma de sanfu de nek moto na gado mi wanta yitaki opo yu ye ai attendi si na fu suku masra attendi si na fu libi wan cross bay libi imus abi wan ka best life like noiti before im sabi nga sma ye moxi im sabi nga sma ye taki im sabi nga sma ye dringi anga sma ye nyang bika ati fu libi sma bible buku taki is arek list inya ati fu libi sma sanye kibri and we want to tell you taki teisi de sanda te kwa doro Anofi bruya, gado Bible buku bete yu taki, de sandi shofem presi. Kan jasma sayange benya yaren, plus leng, yang asma dati kontron feyanti. A Bible buku taki, te Jesus Christ se konta pa walka. Anatrobi efi son of a doctor of a man of a throne of ba. Ataki ay konteki de seina, en suma klari, na de one dat yo versta trompet, trawa no versta trompet, om dati de nobe libi crossbeef masra. A Bible buku taki. Door genade zijn wij behouden. Alla sani saifem presi. Na genade we suku na masra. Alla deita dei opo. Na genade wankan kibri yo. Fino goi falfa feyanti. En ti de maman temi konf bon mudak yo. Konf tak nanga yo. Ana trobi sot moi palais yo bau. Na leja wo libeng. Anatrobi omen sani bedu, a dey sa yu gwe, ala sani tan persiso, mar, yo abi fu go gifrant wortu, fa yu be libi, ala libi smatap gron tapo, ala pastor, apostle, profeta, ala de mau abi fu gifrant wortu, do shu stref yo abi fu gifrant wortu, fa yu be libi, en fa yu libi bede, gado osori taki disbede yu libi, Tide mama temi wambo mudok yu. No las ati. No broko saka. No dusan sma iduf gado no taigi yu. No gona presi pay no mos go. No dusani say no mag do. Ma tide mama temi wa oprup me do. Me aksi yu taki. Begi lek fa noit fan tefora. Begi gi yu famiri. Begi ya kondre sade kasra nan. Begi ya kondre sade kasra nan. Ook to instranang, sa nyo fem presi, sekset yo fem presi. Om dati na tengwe libi pe gado wan do wan to sani na verschillende landen. Ook to na instranang. En ti de maman ting, me herinner yu taki, vele valse profeten zullen opstaan. Ane skrifi na de fes ede, ma de cha leri sanok moto na gado. Me wan tegi taki, sabi sa bible buke taki abrayu. Sabi a word of God. Duik in a word of God. Barkar masra tene fasta wansani. Inom go suku na trasma. Im suku na gado want ataki. Ataki teye begi ye kisi. Ataki teye suku yo feni. Ataki teye klop. Hen sal open gedaan worden. In a machtige neem. Fu Jesus Christus. Ataki teye begi yo feni. Ataki teye suku yo feni. Ataki teye klop. Hen sal open gedaan worden. Au opa doro giyu. wisha no tide, wisha no tamara, ma wa dei plosilein, yoshita kisani ferrandrina in you libi. We begi ti de mama ten, di ala den kristene sande in wone no, gado isabia osotori, asuti wasi disi gado, sai moros ma ati, ma we drag up, ala dem chin for you masra, dika ala go to, ala diamanti, ala den udufu grontapu, ala den stone, ala den krenti, Allah sande adoti sa you make masra. Oh God, oh masra, nagi you make adoti. And you chebo hor omotru te hebe. Ma God, oh isabia struggle. Ma tide maman ten. Mi e begi ki inri one brother, inri one sister God, sande one suti wasi. Amak de kanker, mi e spray genese ui. Teka kanker atakru sneki disi. Mi e taye en mi e komandere. Ayni yeise fu lostesma. Allah de family tie, Allah de family band,

0: Het is 10:00.
1: Ja, ja, ja, ja. Suma verjaart idee. Verjaar ozo prisiri. Alla Sadra Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar ozo prisiri. Dus bent u jarig geweest of bent u vandaag jarig of bent u morgen jarig? Van harte gefeliciteerd.

0: et Pamakela.
1: Mil love and shalom.
2: Ja, suma verjaartje de verjaar onze presserie. Alas Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Presiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

Alas Satram Manting. Elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Radio Shalom.
1: Inspiration FM. Joan Herbert.
2: Ja, suma verjaartide, verjaar also prisiri. Alas satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij onze programma Verjaar also prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig, van harte gefeliciteerd.

0: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.
1: Ja, suma verjaardag, verjaar onze Prisiri. Alla Satramanting, elke zaterdagochtend van 10 tot 11 hebben wij ons programma Verjaar Osso Prisiri. Dus bent u jarig geweest, of bent u vandaag jarig, of bent u morgen jarig?

0: Het is 11 uur.
1: Van harte goedemorgen luisteraars. Welkom in de nieuwe aflevering van The Music Box. Dat is een programma waarbij wij liederen voor u hebben geselecteerd waarvan u mag genieten. Ik wil u van harte groeten en welkom heten. En ieder die luistert in het ziekenhuis, in de auto, in de keuken, in de kamer, van harte welkom bij dit programma. We gaan zo van start met opwekking 847. Onze schuilplaats is God.

Een van harte goedemorgen luisteraars. Hoe gaat het met u allen? We zijn vandaag wederom met een nieuwe aflevering van de Music Box in uw huiskamer. Met daarbij speciale liederen voor u geselecteerd. We heten u van harte welkom in dit programma. En we hopen dat u het goed maakt. En dan gaan wij zo als eerst van start met het eerste lied. People get ready, there is a train that's coming.

we zijn zo zoetjes aan het eind gekomen van dit programma. Maar ik ga niet eruit zonder een korte bemoediging voor u achter te laten. Ik bid u Gods onmisbare zegen toe. De Heer is goed en hij is altijd zeer te prijzen. Wanneer we in geloof en in gehoorzaamheid doen, lieve luisteraars, wat de Heer Jezus zegt, dan zullen we de kracht en de uitwerking van zijn woord ervaren en we zullen ervan getuigen. Het begint met geloven in hem en vertrouwt u op hem. God is de waarheid en hij spreekt altijd de waarheid. Hij is de heilige, de almachtige God die was, die is en die komen zal. Mag ik u van mijn kant een fijne voortzetting van deze zaterdag toewensen. En een gezegende dienst voor morgen. Als u naar de kerk kunt gaan, bezoekt u de kerk, bezoekt u uw samenkomst. We hebben de kracht van Jezus nodig in deze tijd, weet u. En het is goed om alles met de Heer te doen, ook de komende week in zijn handen te leggen. En mag ik u een blessie weekend toewensen en tot de volgende keer.

We zijn zo zoetjes aangekomen aan het eind van dit programma. Allereerst wil ik u bedanken dat u uw tijd heeft genomen om te luisteren naar dit muziek. Misschien bent u bezig met de was of te koken of wat u ook mag doen. U heeft meegeluisterd. Ik wil u een heel gezegend weekend toewensen. En vergeet u niet, mijn motto, bezoek de diensten. En het is belangrijk in deze tijd om de Heere te zoeken, om alles met de Heere samen te doen, om de Heere aan te roepen, om vol te zijn met het woord van de Heere. Bezoekt u de diensten nogmaals, verzuimt u niet, zo gauw u dat niet hoeft te doen. En dan ga ik dan zo uit de ether met het lied I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Till next week en een fijn weekend. Dag luisteraars.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koezewijnenstraat nummer 12.
1: En dan gaat hij verder en dan zegt er, vers 8 zegt, dit vind ik zo mooi. En heeft hij, hoewel hij de zoon was, I love this, de gehoorzaamheid geleerd door hetgeen hij heeft geleden. Dus de zoon heeft de gehoorzaamheid om te komen op die plek van die volheid in God. Hij heeft moeten lijden. En lijden is hier niet zijn zweepslagen hoor, bij de voorstelling. Nee, het zijn die dingen die we meemaken die niet fijn zijn. Verraad, teleurstelling, verwerping, afwijzing, leugens. Wanneer mensen een tjoetja voor je zetten. Dat lijden bedoelt het woord. Maar het mooie is, het geldt voor ons ook, daardoor dat gebed, die smekingen, onder sterk geroep en tranen, dat verhoort de Vader altijd. Want het is zijn wil dat we dat zoonschap bereiken. Heavy. Dus dat idee wat we vroeger hadden van, neem Jezus aan, dan ben je gered. Is niet helemaal waar. Je moet een weg gaan. En dat is een weg die alleen voor moedige mensen kunnen die weg gaan. Slappelingen, geven op. Maar Jezus zegt geen slappeling. Je kan me volgen? Oké. Okay. I love this. Oké. Okay. Nu is het worden als een zoon Gods zo belangrijk voor de Heere. Vader, God, Yahweh.

0: dat hij wacht op ons om die volheid te bereiken voordat hij verder gaat met zijn schepping. Hij is nog niet klaar met scheppen, wisten jullie dat? Ah, er komt namelijk een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hey, dit is mooi. En we hebben dat wij deel hebben, we gaan het zien. We gaan het zien. Er is een voorbeeld uit de Bijbel, in het boek Job. Dus de Bijbel is zo geweldig, dat alles wat je wil weten, vind je daar. Dus, ik ben erg enthousiast vanavond. Ik vind het zo verschrikkelijk mooi. We gaan het boek Job. Glorie. Gaan we lezen, Job 38 gaan we lezen. Ik denk, hoe meer ik het lees, hoe meer inzicht ik krijg erin, hoe meer blijer het me maakt. Dus in hoofdstuk 38 van Job gaat de Heere vertellen aan Job hoe de schepping heeft plaatsgevonden. Dus kijk, de Heere maakt een film voor film bestaat. De Heere maakt echo voor echo bestond. Psalm 139 is een echo van God om te laten zien hoe een mens groeit in die moedersbuik. Maar ik wil alleen maar aangeven dat God heeft voor alles gezorgd, broeder en zuster. Als je iets wil weten, ga de Bijbel lezen. Oké, ga met u lezen even. Job 38. Dus hier spreekt de Heer tot Job. Hij zegt, wie is er toch die het raadsbesluit verduistert met woorden zonder verstand? Met andere woorden, wat God heeft gepland, kunnen we niet vatten. Ons verstand is ontoereikend om het te vatten. Want dan gaat de Heer uitleggen, gedetailleerd, hoe die schepping heeft plaatsgevonden. Hij zegt, ga kort nu als een man uw lendenen, dan wil ik u ondervragen, opdat gij mij onderricht. Dus de Heer dacht Job uit. Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Vertel mij nou, als je dat inzicht hebt. Wie heeft de afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft haar op het meetsnoer gespannen? Over haar het niet zo gespannen. Waarop zijn pijlen zijn neergelaten. En wie heeft haar hoeksteen gelegd. Terwijl de morgensterren tezamen juichten. En de zonen Gods jubelden. Stop. Aha. Je wordt het spannend. Zonen Gods in het Oude Testament zijn geen mensen. Zijn engelen. In het Nieuwe Testament zijn zonen Gods. U en ik. Dus al moeten we dit zoonschap niet bereiken om ons, we houden eigenlijk God op als we dralen. Want de Bijbel zegt, hij wacht totdat wij die volledige openbaring van de Zoon God zijn geworden, zodat hij verder kan gaan met die schepping. We gaan naar Petrus. Oh, glorie. 2 Petrus 3, voor u het nooit heeft gelezen. De Bijbel geeft duidelijk aan wat er gaat gebeuren met wat we nu zien. De sterren, de zon, de maan, en ook de aarde, alles wat erop is. Alles gaat verbranden. 2 Petrus 3, vanaf vers 10. Zometeen gaan we naar Romeinen 8 om te begrijpen, want Paulus schrijft dat de huidige aarde is onderworpen aan vruchteloosheid. Dus het heeft geen waarde in de eeuwigheid. Ah, hey, heavy. Ik praat een beetje moeilijk vanavond, hoor. Okay. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen zullen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Het andere wat mensen hebben gedaan, zal je zien. Nu gaat hij verder. 11. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in de heilige wandel in Gods vrucht. Dus hier worden we opgeroepen om serieus werk te maken van onze heilige wandel in Gods vrucht. Dat betekent leven voor God. Vers 12. Vol verwachting moeten wij ons spoeden naar de komst van de dag God. Dus eigenlijk moet onze verwachting zijn, broer en zus, moeten verlangen naar de dag waarop God komt om dit te doen. Dat moet ons leven zijn. Naar de dag, komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Dus dit is voor mensen niet te begrijpen wat gaat gebeuren. Want als die mannen de ruimte ingaan, zie je de aarde zo klein. En dat gaat allemaal verbranden. Zo groot is God. Maar niet alleen, hij gaat een nieuwe scheppen. Vers 13. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemel. Nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dat is weggelegd voor de zonen Gods. Man en vrouw. Iemand, you follow me? Oké, nu is de vraag. Hoe worden we zonen Gods? Heel interessant. Dat is duidelijk tot nu toe, toch? Dus onze toekomst is niet... Of ons eindpunt is niet, weet je een beetje cru zeggen, voor mensen die veel geld hebben, dat je gaat wonen in Spanje, in een mooi groot huis bij de zee, dat is niet het einde. Het einde is wanneer Jezus komt, wanneer de dag des Heren komt. Dat is het einde en het begin van die eeuwigheid. En we zijn geschapen daarvoor. Hoort me niet. Romeinen 8. We gaan praten over het zoonschap. Ik wil u laten zien dat het woord wordt gebruikt met een bijzondere bedoeling. We gaan lezen even vers 14 van Romeinen 8. Dan gaan we verder, dan komen we uit helemaal bij vers 30. Want allen die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Er staat niet kinderen Gods, er staat zonen Gods. Zie je het verschil? En dan gaat hij verder in 15. Maar je hebt niet ontvangen een geest van slavernij, opnieuw te vrezen. Maar je hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Het echte zoonschap. En door dat zoonschap kan je zeggen, Abba. We gaan toch even naar 18 weer. Want ik heb uitgelegd dat die weg is niet over een, gaat die over rozen. En we hebben gelezen net, wat voor Jezus gold, ook voor ons. Je gaat lijden. Ja of nee? Dus daarom legt Paulus uit, en dat vind ik zo mooi, hij zegt dat lijden van nu, weeg niet op tegen die heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Dus dat lijden is even. Op Gods tijdlijn is het even. Tijd voor je wat 80 jaar. Heb je 80 jaar geleden. Maar die eeuwigheid heeft geen einde. En? We gaan verder. Niet opweeg tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Wat met rijkhazend verlangen. Dus die schepping, gaan we zo meteen zien, wacht op ons. Van wanneer worden die zonen Gods openbaard, zodat we in die nieuwe schepping terecht kunnen komen. Iemand volgen me. Dan wat is die schepping? Heb je gezegd, de zon, de maan, de sterren, de aarde. Dat is de schepping. Schepping is hier geen mensen, hè? Aan zouden staan, schepsels. Ik dacht vroeger dat het mensen waren, maar het is niet waar. Want dan gaan we later die uitleg krijgen. Want wat zegt hij? 20. Want de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan heeft onderworpen. In hopen echter dat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid bevrijd zal worden. Tot de vrijheid, halleluja, van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in aral delen zucht en in barensnood is. Dus die schepping wacht erop. Wacht op u en mij. Om dat zoonschap te bereiken, zodat God verder kan gaan. Are you with me? Stil. Akelig stil. Ga ik te snel? Oké. En niet alleen zij, schepping, maar ook wij, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En wat is het zoonschap? De verlossing van ons lichaam. Je kan pas zoon worden wanneer je van dit lichaam verlost bent en het hemelse lichaam hebt aangedaan. Is dat duidelijk? Nee. We moeten het worden. Want in de hoop zijn we behouden. In die hoop zijn we behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Oké, nu gaan we even snel naar 28 tot en met 30, want dat wil ik u uitleggen. We weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben en volgens zijn voornemen geroepen zijn. Wat hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Wat zou dat betekenen, dat laatste stuk? Voortbestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Het hoofdletter, wie is die zoon? Dat betekent, we zullen zijn als Jezus. Niet fysiek, geestelijk. Maar hoe komen we daar? We komen daar als volle. Opdat die zoon de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En nu komt het. Die hij tevoren bestemd heeft, voordat hij de wereld schiep. Dus toen hij die, toen de Heer die wereld schiep, was je naam aangeschreven. Amen. Dus eerst ben je voortbestemd. 1. Dan roept hij je. 2. Als hij heeft geroepen, gaat hij ook rechtvaardigen. Dat betekent, je wordt door het bloed van Jezus wordt je rein gemaakt. En het vierde punt is, je wordt verheerlijkt. Verheerlijkt betekent, je komt in de eindbestemming van God. Het is om te kunnen wij zijn wanneer hij komt, dat je met hem meegaat. Kijk, heel bedenkelijk naar me. 1 Johannes 3. Dat is zo klaar hoor. Love this. Oké, laat me even een opmerking maken. Ik heb de grondtekst opgezocht van 1 Johannes 3. Hier wordt het woord kinderen gods gebruikt, maar in de grondtekst staat er zonen gods. Weet je, die vertalers die de openbaring van God niet hebben, die maken soms. Wat doen ze? We maken soms fouten toch. Maar God is goed, want zijn geest laat ons zien waar het om gaat. Oké. Okay. Zie welke liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen gods genoemd worden. Het zijn zonen gods, dat lees ik in die oorspronkelijke vertaling. Daarom kent de wereld ons niet, omdat de wereld hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen, zonen gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we weten dat als hij, Jezus, Yeshua, zou geopenbaard worden, we hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. Dus wanneer Jezus komt, geestelijk zijn we als hij. Dat lezen we toch? En het volgende vers vind ik powerful. Kijk wat Johannes schrijft. Hij zegt, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich gelijk hij rein is. Dat betekent, omdat we weten dat die dag komt, moeten we elke dag opnieuw werken aan onze heiligheid en onze reinheid. Zoals Jezus elke dag, hoewel hij de zoon was, heeft moeten struggelen, ja. Om steeds de zonde te moeten overwinnen. De zonde blijft je aanvallen. Heer, laat de zonde me niet meer aanvallen, is een loos gebed. Kan niet. Want dat brengt je in het zoonschap, je overwinning. Jezus zegt, God zegt, we zullen zijn als koningen. Zullen we regeren met hem, toch? Dat kennen we. Een koning is iemand die heeft overwonnen. Niet iedereen wordt koning. Dus God moet ons door die dingen laten gaan om het koningschap in ons te ontwikkelen. Dus als je gaat zeggen, heren, laat geen strijd op mijn pad komen, zomaar. Het is die strijd en die overwinning. Want in Romeinen 8 staat er, we zijn door hem meer dan overwinnaars. Dus als je in de strijd komt, broers, zus, moet je weten, als je op God vertrouwt en Jezus vertrouwt, heb je de overwinning reeds. En daar hebben we soms moeite mee. Als die strijd komt, heren, ik ga niet meer, ik ga dood. Heren, ik kan niet, ik ga dood. Ik ga helemaal niet dood. Ik ga niet dood. Je moet leren strijden en overwinnen. Dus, alles wat Romeinen 8, 28, alle dingen werken mede ten goede. Zoals de apostel zegt, the good, the bad and the ugly. Dus, en dit is interessant. Maar voor mij is het allermooiste, wil ik met u delen even, de zekerheid dat God met ons is. Hij zegt, ik zal je nooit begeven, ik zal je nooit verlaten. Amen. Laten we even gaan naar Romeinen 8. Om eens in context te lezen, dan ga ik stoppen. Als ik te veel tijd van u neem. Romeinen 8. Is een machtig hoofdstuk, want het spreekt, het legt uit het plan wat God met ons heeft. Ik vind het een mooi hoofdstuk. Romeinen 8. We gaan nu beginnen bij 31. Nu, dan zegt Paulus, wat zullen wij van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Succesvol. Ze gaan het proberen, maar ze zijn nooit succesvol. Oké, amen. Want, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met die zoon ook niet alle dingen schenken? Dus met Jezus hebben we alles. In Jezus hebben we alles. Ons probleem is ons geloof. We geloven dat niet. Nog. Gaat hij zeggen, wie zal de uitverkorene Gods beschuldigen? God rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Christus, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Dus omdat Jezus elke dag voor ons pleit, kan niemand ons veroordelen. We gaan praten, maar dat oordeel heeft geen grond. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar. Of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden de ganse dag gedood. We zijn gerekend als slachtschapen. En nu komt die machtige belofte waar ik van hou. Maar in dit alles zijn wij mede overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. In de 38 en 39 komt die conclusie. De conclusie is, wat ik ben er verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig aan het schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En dit moet onze houding zijn. Met deze houding gaan we het einde bereiken. We gaan dat zoonschap bereiken. En wanneer Jezus komt, gaan we met hem mee. Want dat is het uiteindelijk plan van God. Mensen, hier, we hebben net gelezen, alles wordt verbrand. Kalifator, weet ik veel. Ze gaan eentje bouwen van buiten 1000 meter of zo. Het gaat verbrand worden. Is a waste of money, a waste of time. Weten wij, wat zijn niet? Amen? Heb je? High rise, super high rise, low rise. Is dat low rise? I don't know. Low rise. Misschien reis bestaat wel, maar. Mensen, ik wil jullie bekendmaken met dit plan. En dit plan begint wanneer je inderdaad ja zegt tegen Jezus. Maar dan begint het pas. Ga je laten zien hoe Petrus uitlegt hoe dit plan eruit ziet. En daarom was Pinksteren zo'n fijne dag om te herdenken. We gaan even naar Handelingen 2, vers 38. U weet, Petrus, die een slappeling was, wordt nu de moedigste man van de klas. En die man preekt een preek zo heftig dat 3000 man door die ene preek tot geloven zou komen. Oké, maar wat zegt hij dus? Na die preek dat die mannen antwoorden. Vers 37. Toen zij dat hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen. En zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannen, broeders, om niet verloren te gaan? Staat er niet bij. Want wanneer de overtuiging van de Heilige Geest komt, weet je dat zonder Jezus je... Klari. Oké, okay, nou, kijk het antwoord van Petrus. En dat stuk in het antwoord, broer en zus, zit dat hele traject in één vers opgesloten. Hij zegt, wat je moet doen, je moet je één bekeren. Je moet je laten dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van je zonde. En dan zul je de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want alleen door die kracht van de Heilige Geest die in jou woont, ben je in staat het zoonschap te bereiken. Weet je waarom? Johannes 16. Dus ik hoop dat u gaat begrijpen dat alles wat in de Bijbel staat een doel dient. En dat doel is dat u en ik gaan begrijpen dat God een heel plan voor ons heeft uitgerold dat we moeten volgen. De Bijbel is niet een strafwerk. Ik vind het heerlijk om de Bijbel te lezen. Wat lezen we? Hier spreekt de Heer Jezus, Yeshua, over wat de Heilige Geest komt doen. Vers 13 en 14. Hij zegt, maar wanneer hij komt, de Geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. Wie is de waarheid? Dus de Heilige Geest gaat ons laten weten wat er in hem, in Jezus, woont. Hoe hij denkt, wat zijn plannen zijn, wat zijn wil is, wat zijn instructies zijn. De Heilige Geest gaat ons daar brengen. Dan gaat hij verder. Want hij zal niet uit zichzelf spreken. Maar al wat hij hoort, zal hij spreken en de toekomst zal hij u verkondigen. Vandaar dat door de Heilige Geest profetie mogelijk is. Ja? Gaan we naar 14. Jezus zegt, de Heilige Geest zal hem verheerlijken. Want de Heilige Geest zal het uit Jezus nemen en het ons verkondigen. Dus de Heilige Geest die in ons komt wonen, is die verbinding tussen ons en Yeshua. Dus, gaandeweg gaan we steeds meer worden als Jezus, als Yeshua. Gaandeweg. We beginnen ergens. Maar het einde moet zijn, zoals we lezen in Johannes 3, vers 3. Dat wanneer we komen, wanneer hij komt, zijn we aan hem gelijk. Duidelijk? Oké. Dit was mijn introductie, die studie. Natuurlijk kan ik avonden hierover praten, maar ik wilde toch wel een fundament leggen voor u. Dat u gaat nadenken en gaat bidden van, oké, Heer, die man heeft dat gezegd, maar laat me zien, wat moet ik doen? Hoe kom ik daar? Hij gaat je zeker laten zien, want hij wil dat je daar komt. Ik zeg, hij wil dat je daar komt. Niet iets dat je gaat proberen. Hij brengt je daar als je dat wil.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution.
1: Tien, twintig, dertig, veertig.
2: Hey, Sayadu.
1: Met Terry, mijn droom een parkie nomo. Na Skips Barkie Deal. Bij ons, na alle day. One piece chicken, fries en sauce. Na Skip style.
3: Zrana Zani, na Skip. Na view. Zen is iets bijzonders. Maak kennis met de Cake of the Month Tangelo bij Toradica. De La Passione Opera Gâteau, speciaal samengesteld door chef Joshua Armaketo. Een heerlijke layered cake met walnut chacon sponge, crunchy chocolate feuilletine, frisse passionfruit cremeau en een zachte milk chocolate ganache. Een echte tractatie voor de maand oktober. La Passione Opera Gâteau is verkrijgbaar bij Tangelo bij Toradica voor $60. Inclusief BTW en service charge. Geniet ervan de hele maand oktober. Voor meer informatie 471500, toestel 5350. Toradica, we share the best with you.

Ayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. In de verkeringstijd zijn er vast wederzijdse verrassingen geweest. Gewoon uit het niets een ijsje kopen, of kaartjes voor een theater- of bioscoopvoorstelling, of een bos bloemen, of een mooi poloshirt, of een reis. Je kunt van alles bedenken om jouw partner blij te maken. Vergeet ook de humor niet. Zelfspot is voor twee mensen die langer met elkaar het leven delen tophumor. Je lacht om jezelf of om elkaar en niemand anders in de wereld die dat begrijpen kan. Luisteren naar een laftorie van bijvoorbeeld Wijlen Wesje of een andere stand-up comedian mag natuurlijk ook. Het schept een ontspannen sfeer en daar kun je als paar echt van genieten. Verras elkaar en behoud humor in jullie relatie. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: Het is 1 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Mina pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 2:00.
1: Gi ala jublasinjang, Jumdena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set yukong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zetten nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Ala you blessing nyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
2: Bespaar tijd en geld met een dak dat binnen één dag geschilderd is. Dit kan met Hysterex Aquaguard Roof Paint, de innovatieve milieuvriendelijke dakverf op waterbasis. Hysterex Aquaguard Roof Paint biedt verder de volgende voordelen. Het is geurarm, droogt sneller en na uiterlijk 2 uur is het al overschilderbaar. Dit is voordelig voor de eindconsument, want dit bespaart arbeidskosten. Ook voor de aannemer, want die is sneller klaar voor een nieuw project. Het is verkrijgbaar in 7 kleuren, waaronder ook wit. En dit zorgt voor een 3 tot 5 graden koeler interieur. Nog een bijkomend voordeel, de kwast, roller en spuitmachine zijn makkelijker te reinigen. Vraag vandaag nog naar onze Hysterex Aquaguard Roof Paint en ervaar de innovatie. Hysterex Aquaguard Roof Paint, de slimme keuze voor uw dak.
1: Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maretraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en 1 keer in de 2 maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
3: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: uur.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal duikt Parbode in de wereld van goud. De goudprijs stijgt, maar de staat verdient steeds minder. Parbode onderzoekt wat er misgaat, wie profiteert en waarom de sector onder Simons ook niet geordend zal worden. We stellen vragen over de accreditatie van journalisten en gaan op pad in Livorno, waar de fabriek van LMB Surimix, ondanks illegale lozingen, toch blijft draaien. Wie houdt ze tegen? Parbode, kritisch, nieuwsgierig en onbevreesd. Koop ons magazine nu voor maar 250 SRD. Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief via www.parbode.com.
2: Gi ala yublasinyang, yumdena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face. We set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Hala yublasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken.

sappie. Listen. Niet erg om regels te breken, je moet nog uit leven, je bent achter jou. En free en wild is de leuze, je moet genieten voordat de oude dag komt. Het beste maken van je

Tayori. Aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Spreek mooie gedachten over elkaar uit. In de verkeringstijd hadden we de mooiste zinnen om onze liefde aan de ander te tonen. Wanneer we enkele jaren samen zijn, wordt het uitspreken van die mooie woorden over elkaar gemakkelijk vergeten. Het boek Hooglied in de Bijbel helpt ons om bij de les te blijven. Daarin zegt de man over zijn vrouw onder meer het volgende. Wat ben je mooi, wat ben je knap, je bent lief, zo lief. Je bent zo slank als een palmboom. Je borsten lijken op druiventrossen. Ik wil wel in die palmboom klimmen en me vasthouden aan de takken. Ik wil je kussen en je liefde proeven met mijn lippen. Want je adem is zo zoet als een appel. Hooglied 7, vers 7 tot 14. En de vrouw zegt tegen haar man, kom mijn liefste, laten we naar buiten gaan. Laten we slapen tussen de bloemen. Laten we naar de wijngaard gaan. Laten we kijken als de takken al groen worden en de bloemen al bloeien. Daar in de wijngaard zal ik je lief hebben. Mooie wederzijdse gedachten en uitspraken van man en vrouw. Spreek daarom mooie gedachten over elkaar uit. Tayori, aangeboden door Stichting Mang Niet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

0: daar, het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Je laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

die kon ten einde. En terwijl je de in afetti, je no ab noti voor de morolekki, tegen koning Jezus taki afetti na voor jou masra. Akse me kapotje ondro en vrij. Akse me ka haar je kros bekona een. Bika afetti na voor een.

0: Luisteraars, u kunt nu gaan luisteren naar het programma Reden over de laatste dagen. Een programma gebracht door pastor prophetess Lucia Pagwa Morrison, dochter Sion. Zij brengt Gods woord aan haar geopenbaard betreffende de dingen der laatste dagen.
1: Goedenavond, broeders en zusters. Ik ben zuster Pagwa. En we gaan het over hebben de laatste dagen. Reden over de laatste dagen. We gaan het vandaag hebben over rampen en vervolgingen. Maar pas op voor de mensen. Vanuit de hemel zullen verschrikkelijke en wonderbaarlijke dingen op de aarde gebeuren. Bloed, vuur en rookdamp. De zon zal veranderen in duisternis. En de maan zo rood als bloed, voordat de grote en doorluchtige dag van de Heere aanbreekt. De elementen zullen brandend vergaan en de aarde zal met alles wat daarop is verbranden. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroept, gered zal worden. Er zullen aardbevingen, hongersnoden en pestilentie in verschillende plaatsen komen. Maar voor dit alles zal er eerst een tijd van bijzondere zware vervolgingen komen. Jullie zullen naar de synagogen en gevangenissen worden gesleurd. Jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen, ter wille van mijn naam. Maar pas op voor de mensen, want dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat zullen worden door alle volken. In de synagogen zul je zelfs harde klappen krijgen, omdat jullie bij mij horen. Want de Joden zullen u niet alleen uit de synagoge gooien, maar zelfs doden. Omdat zij bang waren voor de Joodse leiders, sprak niemand openlijk over hem. Want zij hadden de eer van de mensen lief, meer dan de eer van God. Jezus riep ze en zei: wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft. Hoe kunt u geloven dat gij, die de eer van elkander aanneemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt?

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik ken uw werken en verdrukkingen en armoede, terwijl u rijk bent, en de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar zij zijn het niet. Maar zij zijn een synagoge van de Satan. Vrees geen van deze dingen die gij lijden zult. Kijk, de duivel zal enkelen van u in de gevangenis gooien, om u op de proef te stellen. Maar wie het volhoudt tot het einde, zal gered worden. Bezit uw zielen in de volharding, want jullie zullen voor koningen en andere hoge autoriteiten moeten verschijnen ter wille van mijn naam. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees getrouw tot de dood, dan zal ik u de kroon van het eeuwig leven geven. Ga niet van tevoren bedenken wat je zult zeggen om je te verdedigen. Als je wordt gearresteerd, hoef je geen zorgen te maken over wat je moet zeggen. Zeg wat je op dat moment wordt ingegeven, ook als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten. Maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen. Jij hoeft zelf niet te spreken. De Heilige Geest zal u op dat moment de juiste woorden geven. Ik zal jullie een wijsheid geven waar jouw tegenstanders u niet kunnen tegenspreken of tegenwerken. Zij die zich tegen mij verzetten. Zelfs je ouders, broers, families en vrienden zullen je verraden en laten arresteren. Want de zoon minacht zijn vader, de dochter komt in opstand tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Vaders en moeders worden met minachting behandeld. De ene broer zal de ander ter dood laten brengen. Vaders zullen dat zelf doen met hun eigen kinderen. Kinderen zullen de hand tegen hun ouders opheffen en hun vermoorden. Want ik ben gekomen om verdeeldheid te brengen tussen vader en zoon, tussen moeder en dochter, tussen schoonmoeder en schoondochter. Iemands ernstig vijanden zullen in zijn eigen huis wonen. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen.

U zult door iedereen gehaat worden om mijn naam. De eerlijke mensen zijn van de aarde verdwenen en er is niemand oprecht onder de mensen. Heere, help ons. Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip trouw zegt de mensen niets meer. Israëlieten, luister naar de woorden van de Heeren. Want de Heere heeft een proces aangespannen tegen u als bewoners van dit land. Zijn aanklacht luidt: er is geen trouw, liefde of kennis van God in dit land. Zij loeren allemaal op bloed. Zij jagen een ieder op zijn broeder met een jachtgeweer. O mijn volk, zegt de Heere, wat heb ik u gedaan, zodat u zich tegen mij afkeert? Waarmee heb ik u lastig gevallen? Kom voor de dag met uw beschuldigingen. Antwoord mij. Ik heb u immers uit Egypte gehaald en verlost van de slavernij. Maar vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Overal wordt geweld gepleegd. Het ene bloedbad volgt op het ander. Daarom ligt het land er treurig bij en kwijnen alle levende wezens erin weg. De wilde dieren, de vogels en zelfs de vissen beginnen te verdwijnen. En probeer uw schuld niet af te schuiven op een ander. Vertrouw niemand meer, zelfs niet uw beste vriend. Bewaar de deuren van uw mond voor haar die in uw schoot ligt. Uw vrouw kunt gij niet in vertrouwen nemen. Want de zoon minacht zijn vader. De dochter komt in opstand tegen haar moeder. En de schoondochter tegen haar schoonmoeder. Ja, er zullen zelfs vijanden onder uw huisgenoten zijn. Iedereen zal jullie haten, omdat jullie bij mij horen. Maar geen haar op je hoofd zal gekrenkt worden. Door stand te houden, zullen jullie je leven redden. Want u bent het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. Wanneer je in de ene stad wordt vervolgd, vlucht dan naar de andere. Want neem van mij aan, de Zoon des Mensen zal komen voordat jullie de laatste stad in Israël hebben bereikt. Maar wie dwars door alles heen tot het einde aan mij vasthoudt, die zal gered worden. En dit evangelie van het Koninkrijk van God zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Jezus waarschuwt voor de haat van de wereld. Ik draag u op van elkaar te houden. Als jullie deel uitmaken van de wereld, zou de wereld jullie liefhebben als haar eigen bezit. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Vader, ik heb hun uw woord gegeven en ik heilig mijzelf voor hen, omdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij geloven, omdat zij allen één zijn zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons eens zijn. Opdat de wereld moet geloven dat gij mij gezonden hebt.
en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij, net als ik, niet bij de wereld horen. Probeer ik nu voor mensen te prediken of voor God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Weet u nog dat ik u gezegd heb, een discipel is niet boven zijn meester en een dienaar niet boven zijn heer, nog een gezant meer dan die hem gezonden heeft? Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Want dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En u zult gehaat worden door alle volken ter wille van mijn naam. Zij zullen u uit de synagogen werpen, want dit zeiden zijn ouders, omdat zij de Joden vreesden. En toch geloofden ook zelfs velen uit de oversten in hem. Maar om de Farizeeërs beleden zij het niet. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Die a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

op hem. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finga con facile.

0: discrimineren, niet alles willen zeggen.
1: Ja.
0: Belangrijk is wel gewoon dat je aangeeft welke medicatie je gebruikt, welke bloedverdunning je gebruikt. Kijk, de tandheelkunde is heel dynamisch.
1: Ja.
0: En ja, patiënten die...

0: die kassie niet. Ze drinken het, ze drinken het, of gebruiken het jaren. En wanneer ze komen voor een tandheelkundige behandeling of een ingreep. Ja, bent u hypertensiepatiënt? Ja, gebruikt u medicatie? Ja, wat gebruikt u? Bloedverdunner. Welke bloedverdunner? Die witte, die ronde. Als professional heb je me niet geholpen, want kabel is ook wit, is ook rond. Snap je? Dus het is belangrijk om te weten wat
1: voor medicatie. Oké, maar om je even te onderbreken hoor. Waarom stelt hij zo'n vraag volgens jou? Wat doet die bloedverdunner? Wat voor link is er?
0: Het zit in de naam, het verdunt het bloed.
1: Okay.
0: Toch dus een behandeling kan dan daardoor, dus als je bijvoorbeeld stelt een kies trekt of je bent bezig schoon te maken want het gaat bloeden, is de kans dan groot dat die persoon gewoon gaat doorbloeden. Snap je? Dus vandaar die vraag. Dat bedoel ik met deze mensen weten dat omdat ze ook vaker zijn geweest. Ja, ze zijn misschien ook vaker teruggestuurd geworden, want voor de veiligheid zeg je van, op advies van je arts of je specialist, degene die medicatie voorgeschreven, die moet toestemming geven. Dus vandaar dat denk ik dat die vraag komt. Maar zoals ik je zei, het is belangrijk, je kan meteen toestemming vragen, maar dat is ook iets waar wij jaren heen hadden geworsteld. De mensen krijgen de medicatie en het is sowieso belangrijk, want je algehele gezondheid is belangrijk. Maar ze worden niet echt erop voorbereid. Ja. Toch, ze kunnen bijvoorbeeld krijgen bloedverdunners, ik noem maar een naam, laat ze gaan Marco maar. En het wordt ze niet gezegd van, mocht het zijn dat je een tandheelkundige of een of ander ingreep doet, kom terug naar mij, zodat ik toestemming kan geven. Dus dat soort dingen worden.
1: Ja.
0: En dat is niet dat ik de arts of zo een natrap geef, hoor. Maar die duidelijke informatie, of die informatie is ook belangrijk.
1: Ja.
0: Want sowieso, de mensen moeten dus nu bloedverdunners gebruiken. Of andere soorten, of medicatie gebruiken. Maar koppel ook terug van, als er wat is, of als je doorverwezen wordt, of als je een of andere behandeling moet doen, of een andere medische behandeling. Zo kunnen ze het tenminste formuleren van, kom terug naar mij, of laat je eerst checken. Of, maar dat gebeurt dus, dat sommige mensen nemen verlof, sommige mensen nemen iets, en dan komen ze daar aan. En dan krijg je
1: vervelend.
0: Je kan je niet helpen, want je moet eerst toestemming krijgen van je arts. Snap je? Dus dat zijn ook dingen die we along the way leren. Het zijn groeipijnen, het zijn dingen die we moeten leren. Maar zoals ik het zei, ik zei het al in het begin, althans bij ons voorgesprek, dat ik wel die verandering zie. Het is wel mondjesmaat. Maar de Surinaamse samenleving is nog niet dental-minded.
1: Ja.
0: En dat kan ik in mijn 14 jaar kan ik een beetje linken aan ons cultuur. Ik zei al, wanneer gaan we naar de dokter? Wanneer we ziek zijn? Pas als we ziek zijn, gaan we naar de dokter. Dus pas als ik kiespijn heb, dan pas ga ik naar de tandarts. En dat is niet de stijl. Omdat je dan meestal laat ontdekt als je gaatjes hebt. Je laat ontdekken als zo'n kies bijvoorbeeld nog gered kan worden. Als je gaten hebt, als je tandvliesontstekingen hebt, parodontitis, dat is een erge vorm van tandvliesontsteking. Waarbij je bot dan is aangetast en dan bijna een slechte prognose is, kan je zeggen.
1: Ja.
0: En dat zijn dingen die je vaak hoort. En een heel simpel voorbeeld dat ik altijd geef aan mijn patiënten is van, als je stel bijvoorbeeld ooit eens bloed ziet uit je oor komen. Je long wat dat eraan. Als je oog bloed, je long wat dat eraan. Waarom niet dezelfde mentaliteit als je tandvlees bloed?
1: Ja.
0: Dat hebben ze niet. Ze zeggen, ik heb misschien hard gepoetst. Of, ik heb zwakke tanden. Je hebt geen zwakke tanden.
1: Ja.
0: Het is niet normaal als je tandvlees bloed. Je kan niet poetsen in je tandvlees bloed. Er is something wrong. Toch dezelfde denkwijze, dezelfde manier van, als je bloed ziet komen uit je oor, uit je hand of uit je... Je long wat dat eraan, wel ga naar de tandarts. Zeg van, ik wil een controle doen, want wanneer ik poets, zie ik dat het bloed. En het kan misschien iets zijn, misschien heb ik te hard gepoetst bij je van praten, maar het kan ook zo zijn dat je werkelijk tandvliesontsteking hebt. En je weet er niet van. En dat moet dan behandeld worden. Maar dus die mentaliteit van, pas als ik pijn voel, of pas... Je wordt een jaartje ouder. Ga voor een algehele check-up. Ga ook naar de tandarts om de 6 maanden. Dus die link, die bewustwording moet er zijn.
1: Yeah.
0: En ik snap dat tandheelkunde duur is. Maar zoals ik zei, het is maar 100 SED. De controle kost bij ons maar
1: 100 SED.
0: Barkie. Barkie. Karwasan saboenko moro barkie. Zo duur moro, snap je? En dan kreeg je dat uitgebreid een ik kan zeggen, een diagnose van even om te vullen, even om schoon te maken, weet je, en dit en dit en dit. En dan kan er dan een plan. Wordt er een planning voor je gemaakt. En je kan er dus bij zijn, de tandheelkundige kliniek van ons.
1: Ja. Oké. Nou, dat is dus antwoord op de vraag van Steve. En die mevrouw zei van, doen jullie aan bijscholing?
0: Ja, sowieso als het gaat om bijnascholing, dat doen we. We roepen ze klinische avonden.
1: Okay.
0: Dat hebben we. En het

0: in dan verschillende onderwerpen.
1: Mm-hmm.
0: En aan de hand daarvan doen we dan die bijnascholing. Moeten we aangeven dus dat we ook volgens de internationale standaarden werken.
1: Mm-hmm.
0: Zoals ik zei, de opleiding is een bacheloropleiding momenteel. Dat is een HBO-opleiding. Het is in 2016 een bacheloropleiding geworden.
1: Yeah.
0: Dus we leveren helaas geen jeugd- en verzorgers meer, maar oral health therapisten. Dat is een mooi woord. Heb je woord toe. Oral health therapisten is dat we afleveren sinds 2016. En ja, we doen aan BNA-scholing. Tandartsen die komen, artsen die workshops verzorgen. En ook mondhygiënisten en zo die allemaal verzorgen.
1: Ja.
0: Dat hangt eigenlijk sowieso van het onderwerp af. En ook de relevante dingen. Kijk, bijvoorbeeld, we houden rekening met de ASA-scores. Dat is een score wat je krijgt vanuit de medische kant. Omtrent contra-indicatie. Dat zijn dus in situaties waar je mag je wel in welke staat of kan je handelingen plegen. Moet je stoppen, moet je remmen, moet je doorverwijzen. Alles zijn dus internationaal.
1: Ja.
0: En we hebben nauw contact met tandartsen. Er zijn tandartsen binnen de organisatie. Er zijn tandartsen die ook de opleidingen verzorgen. Dus,
1: Ja. Oké. Heel lang terug hoor.
0: Mm-hmm.
1: Dan hoorde ik, want ik wilde eigenlijk mijn gebit laten schoonmaken.
0: Mm-hmm.
1: En ik. Mijn tandarts kon toen de tijd niet. Waarschijnlijk was ze uitlandig of zo. Mm-hmm. Maar ik wilde heel graag mijn tand schoonmaken. Maar dan vroeg ik nog, was het een vriend van me of een familielid van me?
0: Mm-hmm.
1: Zei van, moet ik naar jeugdtandverzorging gaan? Mm-hmm. En ze zeiden toen van, no, je moet naar jeugdtandverzorging. Mm-hmm. De man grof hoe langer is aan dat hij. Is het waar?
0: Dus je hoort, zoals ik zei, er zijn sowieso verbeterpunten. De vraag is, ja, wat is de mangrove? In die zin van, ik ga het niet anders doen aan banken schrijven. We krijgen soms klachten.
1: Mm-hmm.
0: We pakken ze aan, we hebben een klachtencommissie.
1: Mm-hmm.
0: Maar zoals ik zei, de mensen worden opgeleid om goed om te gaan. Maar ook het communiceren met de patiënt is heel belangrijk.
1: Ja.
0: En dat probeer ik ook altijd te doen. Kijk, iemand die voor het eerst zijn of haar gebit gaat schoonmaken.
1: Ja.
0: Je mag verwachten dat het niet.
1: Het gaat een beetje pijn doen.
0: En de vakterm is tandsteen. En je hoort het al in die naam.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen.
1: Ja.
0: Er is apparatuur, toch? Er is apparatuur dat het vaak gemakkelijk. Maar het apparatuur dat ik over is, die machine, komt niet overal. Dus je gaat met de hand bepaalde zaken moeten doen. En het gaat pijnlijk zijn. Ik ga het niet ondersteunen aan banken schuiven.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet de patiënt ook erop voorbereiden.
1: Ja.
0: En las ook pauzes in. Als die persoon het echt niet kan verdragen, stop. Weet je, dus gewoon even, oké, ik neem een pauze. Of doe het, we roepen het per gebied.
1: Mm-hmm.
0: Al moet je alleen bijvoorbeeld de onderkaak voorin alleen doen. Alleen voor als mijn kong in het taboe is. Ik heb van patiënten ook gehoord dat ik ruw ben. Maar wanneer ze dan elders gaan staan, boy,
1: liever was ik denk.
0: Maar wat ik zo ook zeg, hier ga je het even voelen hoor. Dit gaat even onprettig zijn. Weet je, omdat je echt goed soms plekken hebt, er zijn locaties soms in de mond. Het gaat even pijn doen hoor.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik wil geen zachte heelmeester zijn. En dat leg ik de mensen ook uit. Ik kan ook heel subtiel voor je schoonmaken, maar ik doe je geen goed. Dat over een paar maanden
1: kom je weer terug.
0: Kom je weer terug. En weet je wat het mooie van de zaak is, Ian? Stel, ik probeer de patiënt te pleasen, toch? Dus door er hem of haar geen pijn te doen.
1: Ja.
0: Dan ga ik dus, dat wil zeggen dat je niet echt grondig schoonmaken.
1: Ja.
0: En dan belandt deze persoon bij iemand anders.
1: Oh.
0: En dan je vertelt me,
1: ja.
0: Ik heb schoongemaakt.
1: Ja.
0: Waar ben je gejeten? No, is je de man op boek. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja,
0: dus
1: ik
0: heb liever van, laat me mijn werk goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Wanneer die persoon elders belandt, maar dat maar er is wel goed schoongemaakt. Oh, het gaat pijn doen. Ik heb eentje gehad. Ik heb die man helemaal begeleid. Hij kwam voor het eerst schoonmaken en hij had heel veel tandzien. Maar hij had pijn.
1: Ja. Ja.
0: Maar aan het einde zei hij me voor, ik ben je dankbaar. Want die switch heeft hij ook gezien. Want je merkt ook meteen het verschil. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Je gebit heeft ongeveer, je tandvlies heeft ongeveer een week nodig om goed te herstellen.
1: Mm-hmm.
0: Dus als je na een week al verandering ziet, dan zie je ook dat die mensen, En meestal is het misschien de eerste twee behandelingen die echt pijn doen. Maar daarna vraag je regelmatig om, de man gaat morgen. Want je leert hoe je moet poetsen. Want zoals ik zei in het vorige gesprek, wat is goed poetsen? De meeste mensen kan poetsen. Mm-hmm, wanneer je in de stoel komt en ik heb die plak verklikken tot is, in zijn midden. Dan de man is kritisch. Weet je, dan de man is kritisch. Dus om weer antwoord te geven, het kan. Maar zoals ik zei, je gaat met de patiënt moeten praten. Je gaat de patiënt echt moeten sturen en begeleiden. Ja, ja. En vooral, zoals ik zei, je moet om de 6 maanden komen. Stel, iemand is 20 jaar, is nooit geweest.
1: Mm-hmm.
0: En komt voor het eerst, bas. Het gaat alle ophoping voor tandsteen, dat ben. Het is precies zo hard als steen, hoor. Sommige mensen, hoe is die van tandsteen free? Wanneer je soms bezig bent, dan zie je dat de meeste mensen een face shield hebben. No, het is niet om te lachen.
1: Ja.
0: Het is precies zo hard als steen. Dus het gaat, en je tandvlies is gevoelig op dat moment. Dus ik snap de mensen, hoor. Want like I said, we moeten met ze praten, we moeten die mensen begeleiden.
1: Ja. En hoe zijn jullie van plan dus dan om deze informatie eigenlijk te verstrekken? Doen jullie ook op social media jullie dingen?
0: Dus we zijn wel actief op social media, maar eigenlijk wat ons sterk maakt is eigenlijk dat we gaan naar scholen. We zijn, as we speak, is er een delegatie momenteel naar Koroni en naar Wageningen. Waarom? Omdat de maand mei is voor ons de poetsmaand. 7 mei is de nationale poetsdag. 7 mei 1993 is onze mascotte ontworpen geboren.
1: Oh, ja.
0: En in dat kader hebben we dus dan gemeend om in de maand mei, of met name op 7 mei...
1: Ja.
2: Hallo?
1: Hoor je punt, Ivo. Yes. Ja, goedemiddag, u bent in uitzending. Of goedemorgen, sorry.
0: Goedemorgen.
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Hallo?
2: Hallo.
1: Ja, hoort u ons? Nee, hè? Oké. De persoon hoort u ons niet. Oké, geen probleem. Als u ons niet hoort, kunt u altijd nog even, als u een vraag heeft, een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8-7-5-5-3-5-8. Yes? 8-7-5-5-3-5-8. Dan ben ik zeker dat uw vraag beantwoord wordt.
0: Yes.
1: Van u wel.
0: Yes, dus 7 mei is de Nationale Poetsdag. Mm-hmm. En in dat kader houden we dus jaarlijks... willen we awareness brengen binnen de samenleving.
1: Mm-hmm.
0: Dit jaar is het thema de tandenborstel, want we koppelen elk jaar een thema daaraan. De tandenborstel, en het is een middel dat we vaak gebruiken. Het is een voorwerp dat we dagelijks gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Het is bewezen dat de tandenborstel meest gebruikte hulpmiddel is.
1: Mm-hmm.
0: En er is nog steeds onvoldoende informatie over de tandenborstel. Dus we zijn hebben gemeen om de functie van de tandenborstel, dus waarvoor wordt het gebruikt, hoe onderhoud je een tandenborstel, want dat is ook heel belangrijk, en hoe kies je de juiste tandenborstel voor jezelf. En dat doen we op de verschillende scholen. We zijn naar VOJ Kwarasan geweest, Milo Kerklaan, we gaan naar Milo Wageningen, Tata Colin, we zijn naar Milo Meerzorg.
1: Mooi.
0: De Renkewitz School doen we morgen aan. OS Flora 2 doen we aan. Het zijn een aantal scholen. En dat is gewoon in het kader van 7 mei. Dus we zijn hier en daar bezig. We krijgen ook vanuit de samenleving, dat praat ik voornamelijk over de scholen, aanvragen. Maar zoals ik ook zei, we proberen zoveel mogelijk de scholen aan te doen. Maar we hebben ook die mankracht nodig. En daarmee ik wil zeggen sukkelen, maar dat is eigenlijk onze zorgpunt in het groot formuleren.
1: Ja.
0: Maar we hebben aanvragen vanuit Galibi, we hebben aanvragen vanuit Mungo en we gaan naar daar. We zijn bezig met een project. We zijn ook bezig fondsen te genereren, want dat is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: In het verleden heeft UTV zich daarvoor heel sterk gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Maar je moet ook nagaan, dat ben ik over misschien 30 jaar terug, 20 jaar terug. En dan was het dus het ook een hele andere community. Er zijn een aantal mensen met pensioen. Er zijn een aantal. Dus het is give and take. Instroom, uitstroom. En we hebben ons altijd hard en sterk daarvoor gemaakt. Ik kan me nog heel dat ik ook van scholen werd gehaald. Want dat hoorde ook. Jullie komen niet meer naar die scholen. Jullie worden niet meer gehaald van de scholen. Het is een beetje anders. Of times have changed. Ook nu met het nieuw burgerlijk wetboek. Wel toestemming, geen toestemming. Samenhang van een aantal factoren, sorry. We willen. Ik weet wel dat er sommige projecten zijn waarbij we dus wel nog leerlingen halen van de school om de de polis, de klinieken te bezoeken.
1: Ja.
0: Maar we zijn wel actief. We hebben programma's waarbij we dus vanaf de consultatiebureaus beginnen.
1: Oké.
0: Okay. Toch, zoals ik zei, de doelgroep is 0 tot en met 18 jaar. Dus we beginnen vanaf de consultatiebureaus. De crashes.
1: Ja.
0: Toch, die hebben ook heel vaak gebeld. We hadden ook een heel goed draaiende crashprogramma. Dat wordt dit jaar weer opgepakt. Dus dit jaar, laat zeggen november, gaan we weer starten met de verschillende crashes. We gaan naar de crashes. We trainen en leren de crashleidsters hoe ze moeten poetsen. En dan, weet je, along the way gaan we dan weer naar de scholen om vanaf de kleuter B, eerste klas, weer te poetsen, leren. Weet je. En dat is de achterliggende gedachte. Dus blijf ons volgen. Er zijn scholen die sowieso ons contacten. En dat mag. En het wordt gewoon genoteerd. En we maken er dan ook afspraken. En ook in het verre binnenland, zoals ik zei, we zijn die doelgroep niet vergeten. Ik heb een mail ontvangen van, zoals ik zei, een school te Galibi, een school te Mungo. We zijn bezig met de projecten. En als er ook anderen zijn die graag willen dat de organisatie een bezoekje moet brengen, dan doen we dat ook heel graag.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, ik kan me nog heugen. Like Jim Boy, dat je jeugd aan verzorging bij komt in Akomowijnen. Want toen der tijd was ik op Kronenburg.
0: Mm-hmm.
1: In Akomowijnen is eigenlijk een dorp.
0: Dorp, je moet oversteken. Ik heb daarvan gehoord.
1: Te drapen dan bij Pandoro. En dan moesten we onze tanden poetsen. Precies.
0: Omdat daar ook die bewustwording moest komen. En dat zeg ik je. Poetsen zijn twee.
1: Ja.
0: Het is belangrijk, ik had je gezegd, de functie van het gebit is veel. Het is los van kouwen. Toch is dat je eten goed moet malen. Want ik vertelde je over mensen die uittrekken en die disbalans brengen. Want wanneer je een kies hebt getrokken, is dat niet het einde. Je bent verholpen van die pijn.
1: Ja.
0: Maar je hebt daarna, door het weghalen van een tand of kies, heb je disbalans gebracht in je gebit.
1: Ja.
0: Toch? Waardoor dat plotseling in de mij vertelde. Die tand is lang geworden, want het atifisaka. Of je hoort, ik kou nu meer aan de andere kant.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat men ook vergeet, is door het niet goed malen van voeding, je eten niet goed kan verteren. Wat gaat dan gebeuren? Je maag gaat dan veel meer maagzuur moeten produceren.
1: Ja.
0: Om dat eten af te breken, om dat eten te verwerken. Mm. En dan krijg je maagklachten. En dan leek die link misschien, dat was het, terwijl je gewoon je gebit moest aanpassen. Omdat je dus bijvoorbeeld veel hebt uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Je moest prothese plaatsen en zo. En dan was dat verholpen. Dan had je geen maagklachten. Maar dat besef komt meestal laat. Snap je? Een ander ding is over articulatie, het spreken.
1: Yeah.
0: Trek bijvoorbeeld die voortanden weg of die hoektanden en zo. Je kan die klanken kan je dan niet meer maken.
1: Ja, klopt.
0: Toch, als iemand bijvoorbeeld een volledig gebit heeft, als hij dat gebit weghaalt, is die persoon moeilijk te verstaan.
1: Mm-hmm.
0: Snap je? Dus dat zijn de dingen. Dat zijn een paar dingen. Ja. Als je lacht, je ziet met eten, allemaal last van TV of allemaal Paul. Dus we noemen dat de esthetiek. Toch? Okay. Dat is ook allemaal wat er al speelt. En mensen worden gepest. Hoor. Ik ken kinderen die komen van, die man lacht mee, want ik heb Poort TV. Of die man lacht mee, ik heb een garage.
1: Ja.
0: Snap je? Dus het is heel belangrijk.
1: Ja. Oké. Nou, het is momenteel aan 7:10. U luistert nog steeds naar Radio Shalom. We zijn in gesprek met Fanuel, die jeugd aan verzorging vertegenwoordigt hier. En het is allemaal interessant om te horen over hoe het allemaal toegaat bij jeugd aan verzorging. Maar ook hoe belangrijk het gebit is. En dat we eigenlijk de nadruk leggen op het verzorgen van het gebit.
0: Yes.
1: En hoe belangrijk het is voor u. Want ik wist niet dat bijvoorbeeld je maag eraan kon.
0: Ja.
1: Is dat niet toch? Dat het slachtoffer kan worden van een slecht gebit.
0: Ja.
1: Dus if you have one, if you poeru gofilling, hoe heet het? Een kunstgebit. En doen jullie dat ook?
0: Nee, dat doen we niet. Maar dan zeg ik, dus de adviezen geven wel. Dus want kijk, als iemand. Kijk, als je één keer trekt, middels orthodontie, dat praat ik over buigelwerk, kan je dat misschien wel niet alles zo mooi op zijn plaats krijgen.
1: Ja.
0: Maar heb je bijvoorbeeld een paar kiezen uitgetrokken en dan ga je dan wel die moeten vervangen met een kunstgebit, een partiële gebit of een valide gebit.
1: Ja.
0: En die adviezen geven wel, want kijk, zoals ik al zei, de mensen komen met een pijnklacht. Yeah. Dus je gaat de pijn sowieso verhelpen.
1: Mm-hmm.
0: Maar, abakapisim dit is maar ook dat je leeft. Zo die drie of vier kiezen getrokken.
1: Mm-hmm.
0: Je gaat dan onbewust ga je meer aan de andere kant kouwen. Mm-hmm. Dus stel bijvoorbeeld je hebt rechts uitgetrokken.
1: Yeah.
0: Dan ga je dus niet meer aan links kouwen. Yeah. Maar wat gebeurt er? Dat wordt daar overbelast. Mm-hmm. Dan krijg je dan nu kaak. Je kaak doet dan pijn. Kaak klaar. No, maar dat is niet. Dat is die disbalans. Want onbewust. Ik bedoel, ik heb geen kiezen meer rechts. Dan maar kouw links. Maar dan met dan kouw links, met dan kouw links. Dan plotseling wat maat even. Hey boy, kaak. Of dan plotseling word je krik, krik, word je mond open. Maar
1: Ja, het is
0: overbelast. Ja, toch terwijl er links en rechts kiezen zijn, zodat je dat eten ook kan verspreiden. En dan links van mij kan komen rechts ook. Dus, het lijkt zo dom. Ja, of niet dom, maar lijkt zo gek.
1: Ja,
0: maar we onderschatten het, weet je.
1: Ja, klopt.
0: Een ander ding waarom we ook die stress hebben gestrest over de tandenborstel, is het belang van de tandenborstel. Weet je, de mensen, ik moet poetsen. Ja, klopt. Die tandenborstel is er om tandplak te verwijderen. En tandplak is de boosdoener, omdat in tandplak er bacteriën zitten die ontstekingen en gaatjes veroorzaken. Het is een heel proces, maar als je tandplak verwijdert, verwijdert dus in principe ook die bacteriën. Er zijn vier factoren nodig om een gaatje te veroorzaken, want een gaatje is een proces dat komt. Je gaat bijvoorbeeld niet vandaag of morgen een gaatje krijgen. Mm-hmm. Toch, je hebt het, we roepen het met een mooi woord, een element, dus dat kan zijn een kies of een tand.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt tijd, want dat is een proces.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt glucose, we roepen dus dan voeding, suikers nodig.
1: Mm-hmm.
0: En je hebt die bacteriën nodig. Mm-hmm. Dus verwijder je één van die factoren, dat gaatje normaal komt, snap je?
1: Mm-hmm.
0: We kunnen tijd niet verwijderen. Mm-hmm. Weet je, je gaat je kies ook niet uittrekken, mm-hmm. dus in de meeste gevallen. Maar je kan die bacteriën, dus je kan één van die factoren kan je wel verwijderen. Dat zijn die bacteriën.
1: Yeah.
0: Dus door goed te poetsen, heb je dat al verholpen. Maar dan komt dan weer het spreekwoord, een goed gereedschap is het halve werk. Mm-hmm. Dus hoe goed is je tandenborstel? Mensen kopen nu tandenborstel, ja, het is mooi, het is easy.
1: Mm-hmm.
0: Daar bij Biggie tandenborstel, die Er zijn zoveel mythes over de tandenborstel. Hard poetsen, nee, verkeerd. Een tandenborstel met harde haartjes is niet goed. Je beschadigt je tandvlies. We adviseren zachte haartjes. Ja, maar dan in een poel. Nee, dat is niet waar. Niet de kracht is nodig, maar je techniek is belangrijk. Snap je? Stek maar bijvoorbeeld, if je one jeans broek. Als je blijft schrobben na een tijd, dan zeg je, papa broek, je pretty toch? Hetzelfde gebeurt met je gebit. Toch, dus niet een tandenborstel met harde haartjes kopen. Ja. Ook niet medium, maar soft. Zachte haartjes. Soft moet erop staan, of zachte haartjes. We adviseren ook een tandpasta met fluoride, dat is tegenwoordig bijna altijd zo hoor.
1: Mm-hmm.
0: Fluoride is een stof die je tanden en kiezen stevig maakt of beschermt tegen gaatjes. Je krijgt dus dan minder snel gaatjes.
1: Mm-hmm.
0: En dat adviseren we ook. Er zijn ook heel wat pro's en cons daarover, maar het heeft wel bewezen dat fluoride de tanden en kiezen lang sterk houdt.
1: Mm-hmm.
0: Je tandenborstel, het kiezen van een tandenborstel, niet een tandenborstel met een grote kop. Sommige, weet je, je bereikt de plekken achterin niet. Je maakt de plekken niet eens schoon.
1: Ja,
0: een tandenborstel met een kleine kop. Denk maar aan een vingerkootje, dus dat is die streep tussen Die borstelkop moet ongeveer zo groot zijn als één vingerkootje.
1: Oh, kiezen niet.
0: Ja, maar dat is bruikbaar voor je gebit.
1: Ja, ja.
0: Zodat je achterin, want vaak is het dan zo dat die achterste kiezen worden overgehaald. En dat ben je maar in je poren. Omdat je daar niet bereikt. Poren door mijn focus, maar dat bakken ze helemaal niet focus. Snap je? Zoals ik zei, zachte haartjes, dat is ook belangrijk. En het onderhouden van je tandenborstel.
1: Ja.
0: Nadat je tandenborstel hebt gebruikt, dat je het gaat spoelen.
1: Maar zei je dat mijn mix, Sani, hard en medium dan?
0: Is wat de markt biedt, is de vraag.
1: Ja, maar inderdaad hoor, want ik ga eerlijk zeggen hoor, ik ben transparant.
0: Ja.
1: Ik gebruik hard.
0: Ja.
1: Want mijn viertak, mijn poetsen.
0: Precies, maar dat is die mythe.
1: En vooral ook die tong, hè. Dan weet ik dat ik, nou mijn viertak,
0: akring.
1: Maar inderdaad, de
0: vraag is waarom ze verschillende termen, zoals ik zei, is als de markt dat vraagt, toch? Is vraag en aanbod, toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus ze weten dat bijvoorbeeld, soft, want die harde haartjes, zoals ik zei, je poets in principe niet alleen je verwering niet alleen tandplak.
3: Hmm.
0: Along the way dat plotseling dat je gevoelig omdat je de soda aan bij gaan poetsen.
3: Oh, yeah.
0: Dat je tandvlies hebt beschadigd. Je hebt je glazuur, dus dat is de omhulsel. Je hebt je glazuur beschadigd. En nu wanneer ik iets koud of iets warm denk, dat is shock me dat.
3: Hmm.
0: En wanneer je gaat kijken, zie je werkelijk van eerst in zulke diepe inkiepingen. Omdat je hard hebt gepoetst. Door die tandenborstel.
3: Ja,
0: toch?
3: Ja.
0: Maar ook mensen die een tandenborstel bijna 7, 8 maanden gebruiken. Nee. Of de mij wacht natuurlijk dat het tip was die haren uit elkaar zijn. Nee, dat is ook niet.
3: Omdat je zit
0: nee, maar dat bedoel ik toch. Om niet te denken. Dat zou je zeggen. Maar
3: waarom... Ik probeer naar... Om de 2 maanden probeer ik.
0: Ja, 3 maanden is, 3 maanden is gangbaar. Om de 3 maanden waarom. Dus los van het feit dat de reinigingskracht afneemt. Dus met andere woorden, je moet het zien. Check maar een bezem. Als je goed kijkt, de bodem, of althans waar de grond bereikt, of waar de vloer bereikt, daaraf, precies. Maar daarboven is nog goed. Oké, bij het tandenborstel is hetzelfde, alleen is het microscopisch klein. Dus soms zijn die haren nog goed, maar het is al 4 of 5 maanden. Je moet het vervangen, want die reinigingskracht neemt af. Toch? Een ander ding is belangrijk, is dat je ook bacteriën ophoopt aan de bodem of aan die haartjes. Kweken bacteriën. Toch? Dus die bacteriën houden van vochtige plekken. Dus ik gebruik het niet meer. Nou, om mijn bacteriën dus constant. Dus je denkt dat je reinigt, maar je zet je bacteriën niet meer voor, snap je? En ook als je ziek bent geweest, ik vind het soms vervelend, maar ik ben grieperig. Ik ben wel nieuw type bossen, ik gebruik het. Ik kan gebruiken, want ik ga me opnieuw besmetten, omdat die bacteriën daar hangt. Dus als je ziek bent geweest en het is bijvoorbeeld binnen 2 of 3 maanden, moet je het ook vervangen, want je gaat weer ziek worden. Toch? En dat zijn dingen. En niet te hard poetsen, gewoon een tandenborstel met zachte haren. En ik was vorige week op VOJ Kwarasan. En ik vertelde dit, gewoon hetzelfde waarover we nu praten. Precies zo vertelde ik het aan de studenten. En een student zei van, ja, maar ik moet bijna iedere maand mijn tandenborstel vervangen. En ik vroeg hem, waarom? Ja, die haren gaan uit elkaar. Maar ik dacht van, waarom? En weet je waarom? Omdat je drukt. Dus een zachte tandenborstel gaat in tegendeel uit elkaar.
3: Yeah.
0: Toch, waardoor je dus in principe, het moet voor jou een indicatie van, omdat ik druk. Want in principe moet je 3 maanden houden. Dus als ik iedere maand een andere tandenborstel moet kopen, als ik een soft een tandenborstel met zachte haren gebruik, dan is dat een indicatie voor dat je drukt. Maar dat gebeurt niet bij een tandenborstel met harde haren. Dus het gaat misschien wel uit elkaar, maar misschien pas na 2 maanden.
3: Ja,
0: maar dan heb je al heel veel schade verdicht aan je gebit, snap je?
3: Dus het is
0: eigenlijk ook een soort van indicatie van, als ik een tandenborstel met zachte haren gebruik en misschien dat ik 3 weken mijn kinking, omdat die weer uit elkaar. Maar een heel belangrijk punt, Ian, en je gaat het niet willen geloven, we zijn naar zoveel scholen gegaan. Oh, we hebben ook OS Windy Y gedaan. Ben je helemaal vergeten om dat aan te geven. Maar we hebben nog steeds anno 2026, en het is misschien eng om te horen, en ik legde de studenten dit precies zo uit.
3: Ja.
0: Pas wanneer je in de schoenen staat van mensen, kan je of ga je beseffen hoe belangrijk bepaalde zaken zijn. En ik oordeel niemand, maar anno 2026 zijn er nog steeds mensen, en ook vooral kinderen, die eentandenborstel delen. En dat is onkan. Omdat je bacteriën eigenlijk in principe overal. En die man wordt hoe kan het? Maar als je een gezin hebt van een alleenstaande moeder of een alleenstaande vader. En hij heeft 6 kinderen. Oh, maar wat die bos nog. En hij kan dat niet permitteren, want hij verdient ook niet veel. Toch? Dus stel bijvoorbeeld, ik zeg ze altijd, 100 SID is niets voor iemand die 10.000 SID verdient. Maar als je 1.000 SID verdient en je doet inkopen, dan is dat een barkie dat die. Snap je? En ik heb het meegemaakt. Gewoon. En het is zo'n stomme vraag, man. Als ik die vraag stelde. Wie heeft hier zijn eigen tandenborstel? Meneer, hoe kan je zo'n vraag stellen? Maar er zijn nog steeds kinderen die geen eigen tandenborstel hebben. Dus we proberen ook daarop te anticiperen. En het leek echt gek, you know, Corey. Het leek gek, maar er zijn nog steeds mensen. Omdat ze dat gewoon moeilijk hebben. Dus dan maar die gedacht, ik ga helemaal geen tandenborstel kopen. Ik koop eerst tenminste 1, maar dan praat hij.
3: Ja.
0: En dat is juist niet de bedoeling. Dus waar wij ook kunnen inspringen, proberen we echt ook de mensen tegemoet te komen. Snap je? We zijn van plan om ook onze eigen tandenborstel te launchen.
3: Oh.
0: Dus stay tuned. Ja, stay tuned. We gaan onze eigen tandenborstel launchen. En die zullen dan te verkrijgbaar zijn in alle klinieken van de JTV, van de Stichting Jeugdtandverzorging.
3: Mooi.
0: Maar het belang van een goede tandenborstel en je eigen tandenborstel is ook belangrijk.
3: Ja. Mooi, man. Zo, voor degenen die pas erbij zijn aangeschoven, we praten met Vanuel. En Vanuel is dus de vertegenwoordiger van Jeugd en Verzorging, JTV. En We praten zo een beetje over het gebed en hoe het allemaal gaat in jeugd en verzorging. Het is momenteel al bijna 10:50. Het is heel snel gegaan, mensen. Ja. Ook omdat we een beetje, of ja, wat later zijn begonnen. Eigenlijk moesten we een tweede serie hebben.
0: Oké,
3: maar we gaan nog even naar een pokoe luisteren. Alleen zodat u nog echt kunt genieten van Radio Shalom. Alhoewel, ik gewoon door wil trekken en praten. Marco, laten we even een break inlassen. Yes. En daarna gaan we dan afsluiten. Tot zo.

0: Ja, van u wel doorzingen.
1: Ja, sorry.
0: Ja, we hebben geluisterd naar een pokoe Ancient of Days medley van Call Out Music. And Open the Eyes of My Heart, Lord. Mooie pokoe.
1: Yes.
0: We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen. We hebben nog 7 minuten. We gaan nog een beetje praten. Mm-hmm. Maar ik begin u alvast voor te bereiden dat ik na afsluitingsperiode. Mooi zo. We praten met Vanuel. U luistert naar Radio Shalom 94.5 FM. Het is het programma, het onderwerp van vandaag. En we praten over jeugd en verzorging. We hebben gesproken over Vanuel, hoe hij eigenlijk is gestart. En dat het altijd zijn verlangen is geweest om jeugd en verzorger te zijn. Hij heeft ook een beetje verteld hoe het is om te werken daar zo. Hij vertelt hoe belangrijk het gebed is en dat we het niet moeten onderschatten. En dat het heel veel schade kan brengen aan onze gezondheid wanneer we onze gebed niet onderhouden. Hij heeft ook gesproken over zo'n beetje over de pakketten. Hè? En wat het allemaal kost om lid te zijn.
1: Ja, dus ja, geregistreerd.
0: Ja, geregistreerd te zijn bij jeugd en verzorging. En je haalde ook aan dat ook volwassenen kunnen komen. Ja, want ik dacht altijd jeugd en verzorging, je hebt echt gewoon meer
1: de jeugdige. Ja, de naam brengt wat verwarring. En vandaar ook de naamswijziging althans van het leveren van jeugd aan verzorgers naar oral health therapisten. Maar zoals ik eerder al zei, het gebit van een 18-jarige of 18 plus verschilt niet veel van een iets ouder persoon. Sowieso moet de verstand kiezen misschien later nog aanschuiven. Maar de rest is gewoon hetzelfde. En we hebben ook pakketten voor de 18 plus, dus daarin vallen dus dan ook de volwassenen, omdat het gewoon 18 plus is. En dat kost 1500 SLD tot nog toe. Maar men is wel gemeend om de tarieven aan te passen. Maar tot nu toe is het nog steeds 1500 SLD en dan ben je een jaar verzekerd. En dan heb je dan op schoonmaken, vullen, trekken. Je krijgt sowieso eventueel ook voedingsadviezen, voorlichting. Je hebt maken van röntgenfoto's, zodat je dus in principe kan vaststellen. Als je dus klinisch iets niet ziet, dan kan je wel een röntgenfoto maken om te kijken. Dus dat alles is in het pakket. Zijn sowieso niet oneindig schoonmaken en vullen, maar zijn dus limieten. Maar je bent wel voor een jaar verzekerd. En zoals ik zei, we hebben 24 klinieken landelijk. Dus we hebben op Latour, we hebben op Nieuwegrond, we hebben op Liedorp, Kamoeien, Tamanregio. We hebben Saramaka, Karoni, Wageningen, Nikeri. Wat hebben we nog meer? Boy, Leider. Achoni. Achoni is vorig jaar gestart. We gaan dus op Achoni niet iedere week, maar om de 2 weken. Maar middels afspraken en zo wordt dus dan sowieso geholpen. We zijn gevestigd in het Achoni ziekenhuis. En het is booming, ga niet voor jokken. We waren een beetje, ik kan zeggen, we waren niet hesitant, maar we waren wel, hoe gaat het zijn? Maar de mensen van Achoni, shout out.
0: Mooi man.
1: Die geven gehoor en ook die bewustwording zien we daar komen. En iets wat we niet moeten vergeten van JTV is, we proberen altijd zoveel mogelijk de scholen mee te nemen.
0: Yeah.
1: Omdat je zoals onze motto is jong geleerd. Toch hopen we altijd de scholen mee te nemen. Dus ja, Achoni is vorig jaar gelaunched of gestart en Ewaka.
0: Mooi. Ik heb een vraag voor je. Hopelijk kan je het beantwoorden.
1: Ik hoop.
0: Maar een vraag over de verstand kies. Is het zo dat je verstand kies sowieso moet weghalen?
1: Nee, dat is niet waar. Ik heb al mijn verstand kiezen. Het hangt helemaal van de ligging. Hoe het goed is. De verstand kiezen zijn de kiezen die als laatst komen. En het is geen verstand kiezen, maar ik ben blij te zeggen verstand kiezen. In het Engels wordt het wisdom toegenomen en niet further. Maar mensen ook willen komen corrigeren.
0: Ja. Het is verstand kiezen.
1: Het is wisdom kiezen, verstand kiezen, klaar. En het is gewoon te maken met de oudheid. Dus naarmate je ouder wordt, word je wijzer. Dus dat is de ligging. En het zijn Griekse en Latijnse benamingen. En het wordt in principe wijsheid dan genoemd, maar niet bedankt gewoon verstandkies genoemd.
0: Yeah.
1: En het zijn de laatste kiezen die doorbreken.
0: Mm.
1: Iets dat we niet moeten vergeten is dat ook onze voeding is aangepast. We eten ook meer blikjesachtige dingen. Ja. Vroeger was het echt zo. Kijk,
0: was puur.
1: Ja. Maar behalve dat, de natuur, maar de wijze hoe zaken werken.
0: Mm-hmm.
1: Je hebt druk en trekkracht.
0: Okay.
1: En daarmee werkt de orthodontist, dus de persoon die beugels plaatst.
0: Yeah.
1: Stel maar iemand die zuigt, mm-hmm. omdat er te veel wordt gedrukt op die plek, mm-hmm. schuiven die tanden naar voren. Nu, met een beugel druk ik dan... Precies. Mm-hmm. En druk en trekkracht, de drukkracht zorgt ervoor dat je bot oplost,
0: mm-hmm.
1: trekkracht zorgt ervoor dat je bot aanmaakt.
0: Mm.
1: Dus als ik blijf drukken, toch, mm-hmm. Dan kom ik, weet je, dan schuif ik die dingen erin, maar mm-hmm. blijf ik trekken, dan gaat het los. En door de jaren heen is men ook anders gaan eten, minder, mm-hmm. je, minder tranga sani, mm-hmm. gronjang en zo, mm-hmm. met schoon meer blikjes achter dingen.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor ook je kaak is gaan veranderen. Dus omdat je, check maar bijvoorbeeld met die constant goed koud,
0: mm-hmm.
1: wordt je bot ook compacter.
0: Mm-hmm.
1: Waardoor het dan nu moeilijker wordt om die verstandkies dan de ruimte te geven om door te breken. Dus de ruimte wordt in principe kleiner.
0: Ja.
1: Wat gebeurt er dan? Van nature, de Heer heeft het letterlijk zo gemaakt.
0: Mm.
1: De Heer weet precies wanneer die tanden moeten doorbreken. Maar omdat er dus nu minder ruimte is, dan gaat hij dus groeien waar hij die opening vindt.
0: Mm.
1: En soms zit hij dan schuin, soms ligt hij dan gewoon dwars.
0: Yeah.
1: Waardoor die mensen dan problemen krijgen. En dan ga je die kies moeten trekken. Want zolang hij niet eruit is, blijft hij drukken. Want het moet eruit komen. Het moet doorbreken, wordt het genoemd.
0: Yeah.
1: Een ander ding is ook dat mensen bijvoorbeeld schots en scheve tanden hebben. Weet je, TV kroon.
0: Mm.
1: Vaak is het zo dus dat je of ruimtegebrek hebt, je kaak is te klein. Of je hebt in het verleden, want vaak hoor je ook de ouders, en dat is ook de bewustwording die we kregen, die melktanden gaan vallen. Ja, ze moeten mm-hmm. vallen omdat mm-hmm. ze plaats moeten maken voor de blijvende tanden.
0: Ja.
1: Maar als je alles gaat trekken, omdat je met die verstanden, ze gaat toch blijvende tanden krijgen, gaat alles schots en scheef groeien.
0: Mm.
1: Toch? Omdat die ruimte van die, of althans die melktanden, de functie daarvan is sowieso voor het melkgebied of voor de kinderen om te kunnen kouwen, te kunnen eten.
0: Ja.
1: Maar ook om de ruimte bezet te houden voor die tand die daaronder moet doorgroeien.
0: Mm-hmm.
1: Dus haal ik die tand, die melktand weg, is er dus nu vrije ruimte.
0: Yeah.
1: Dus die kies bijvoorbeeld die niet daar moet groeien, kan nu wel daar groeien, want er is nu ruimte.
0: Ja,
1: snap je? Waardoor het dus nu schoon gaat weer. Die kies die daar moet groeien, daar, dan moet die kies die niet daar moet groeien, daar elders. Mm-hmm. Dan heb je dan zo dat die hele mengel moest. Waardoor je dus dan along de weg had moeten beugelen om alles weer in orde te krijgen.
0: Mm-hmm.
1: Dus om antwoord te geven op je vraag over dat van de verstandkies. Je hoeft het niet uit te trekken als je geen problemen zorgt.
0: Mm-hmm.
1: Je gaat het wel moeten uittrekken als je het niet kan onderhouden. En dat is ook meestal het geval.
0: Mm-hmm.
1: Omdat men daar niet kan raken of niet kan bereiken, wordt daar dan een issue, een probleem. En dan gaat men het moeten trekken. Maar niet gewoon van nature. Ik heb een verstandkies, dan moet ik het halen. Nee, ik heb allemaal in. Het is wel extra tijd hoor.
0: Ja.
1: Want ik moet met twee tanden borstels poetsen.
0: Sorry.
1: Ik heb een kleine lener aan de borstel nodig om daar te bereiken. En sommige mensen hebben net te veel werk, dus dat haal maar weg.
0: Ja. Mm. Oké. Okay. Nou, we gaan moeten afsluiten van nu wel. Het is al 10:55. Ja. Met maar ik wil je nog even de gelegenheid te geven om je boodschap uit te spreken. Wat is je misschien wat tips of zo aan de samenleving?
1: Ja.
0: Bewustwording omtrent een goed gebed, het verzorgen van je gebed. De mic is yours.
1: Ik wil je alvast bedanken, Ian. Shalom voor de gelegenheid mee geboden.
0: Mm-hmm.
1: En zoals ik al zei, onderschat de waarde van het gebed niet. Het is belangrijk. Doe een controle. Laat je gebed checken. Ken je gebedstatus. Weet wat er allemaal afspeelt in je gebed. Ik wil nogmaals stressen dus dat het is niet gewoon of niet normaal dat je tandvlees bloedt of dat je tanden bijvoorbeeld schudden of zo. Nee, laat je gebed checken, zodat je dan ook weet wat de status is en hoe je het kan aanpakken. De Stichting Jeugdtandverzorging is er om de samenleving te dienen. We bieden controles, we geven adviezen, we ondersteunen en helpen je bij het maken en het kiezen van een pakket. En ook tijdens de behandelingen zijn we daar. Dus jong en oud is welkom. We zijn opgeleid om het gebed van de Surinaamse samenleving te onderhouden. En We staan open. We zijn er. Er zijn 24 klinieken. Je gaat naar de dichtstbijzijnde. Je kan onze Facebook page checken. Je kan op de website kan je ook checken waar de klinieken zijn, de vestigingen. En ga voor die controle, zodat je dan weet wat de status is. En indien je hulp nodig hebt, zijn we er om jullie te helpen.
0: Ja, mooi zo. Fanny, wel, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat je bent gekomen om zo met mij in gesprek te gaan. Mensen, dat was het voor dit mooie programma. Het onderwerp van vandaag. We zijn er volgende week weer met een nieuwe editie. Dus blijf afgestemd. Eigenlijk elke dag in de Motorradio. Shalom. Am staan aan. Ja, 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We gaan eruit. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik was vandaag uw presentator voor wat dit mooie programma betreft. Dus ik groet jullie. Ik ben er straks weer om 1 uur, zo de Heer wil. Dus bye bye. Ciao. Bye. Ciao. Yes.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
1: Radio Shalom.
0: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
1: Inspiration FM.
0: Het kan niet anders.

0: 9 uur.
1: Hey, mijn naam is Ian Mourasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.